FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
0: Goeienacht.

0: nacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
1: Soms zit het tegen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: girlfriend everywhere.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM Radio Pros.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: ProsFM.
1: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Pulse FM.
5: Goedemorgen.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Het gerecht heeft een drugsbende opgerold die smokkelde via de luchthaven in Zaventem. Er zijn 17 mensen aangehouden. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via Brussels Airport. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om drugs uit de bagage te halen. Ook in Frankrijk en Nederland zijn er verschillende verdachten opgepakt. In Luik kunnen de studenten morgen weer naar school, dat melden de lokale autoriteiten. De middelbare scholen waren er vrijdag dichtgebleven na studentenprotesten die volledig uit de hand waren gelopen. Zo werd de politie bekogeld en werden er brandjes gesticht. Er zijn verschillende relschoppers opgepakt. De jongeren protesteerden tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalig onderwijs. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werd in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zeggen lokale media. De vrouw kreeg longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact is geweest zitten nu in quarantaine. Hier en daar wat mist vanochtend, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Radio.

Hey, hey, een hele goede zondagmorgen hier bij ProZFM. Chris van Dijk is erbij met Vroege Vogels. Ja, we gaan wakker worden met mij, hè? Ja, 2 uur lang muziek op jouw favoriete radio.

Ja, wat blijft er over, hè? Luc Steno. Ja, van mijn koffiekoeken blijft er niets over. Ze zijn allemaal al lekker binnen. Zo, een man van de wereld. Danny de Munk.

Jolanda Zomer hier op de radio had. Met Ik ben gelukkig zonder jou. Jij bent het beste. Hier is Wally McKay.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
2: Puls FM.
3: Goedemorgen. Elke zaterdag en zondag bij Radio Pros. Vroege Vogels. Met Chris van Dijk.

Een glas koele wijn. David van Dijk was dat, hè. En we gaan verder met Danny Vroger en zijn knipperlicht. En daarna krijgen we onze supertip van de week, hè. Niemand minder dan Steve Tielis en Piet Guisdruit. Oh.

Ja, maan op de radio. Dat op een zondagmorgen. Sowieso overhoop. La fiesta. Sammy Moore. Welkom vrienden. Dit zijn, ja, op zondagmorgen. Niets anders dan Vroege Vogels, hè. Met Chris van Dijk.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
0: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: Zeg schaat, is ons huis nu nog altijd niet verkocht?
4: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
3: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
4: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
3: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
4: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906.
1: Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
5: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
6: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
5: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
6: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
5: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
6: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 6160 of mailen kan naar info@latourbière.be.

Ja, het pakt me, hè. Rousseau en Mark Hoogkamer hier op de radio. Hoge hakken en echte liefde. Muziek uit het jaar 2019. Hier is het feestduo, Jonge Jonge.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Griezelliefhebbers en gezinnen, opgelet, want de herfst begint spannend in Havert. Komend weekend, op zaterdag 10 oktober, opent fotostudio Rebel in de Bruilstraat de deuren voor een groot Halloween griezelweekend. De studio is volledig omgetoverd tot een magische wereld vol pompoenen, spoken en skeletten. Overdag is er een grote familiedag waar kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen en vanaf 5 uur 's middags kan je er terecht voor een unieke fotoshoot in griezelstijl. De familiedag start zaterdag overdag in de Bruilstraat in Haaltert. En volgend weekend staat Ninove in het teken van een heel bijzonder jubileum. Op zaterdagavond 10 oktober kan je in de prachtige historische Abdijkerk genieten van een sfeervol jubileumconcert. Het concert wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarige bestaan van het bekende Dr. Hemelrijk Comité. Een unieke kans om te genieten van schitterende muziek in een adembenemend en historisch decor. Op zoek naar een superleuke en interactieve activiteit met kinderen volgend weekend? Kom dan op zaterdag 10 oktober naar het Utopia Café in Aalst. Daar strijkt de Kioskobot neer. Het is een unieke mobiele pop-up escape game, speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders. Samen los je leuke puzzels, raadsels en behendigheidsspellen op om de robot weer op gang te krijgen. Het spel start zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends in de Utopia Bibliotheek in Aalst. Gezellig denkwerk en gegarandeerd spelplezier voor het hele gezin. En voor de liefhebbers van puur en meeslepend theater, opgelet. Volgend weekend kan je in Erpenmeren gaan genieten van een absolute topvoorstelling. Op zaterdagavond 10 oktober staat meesterverteller en acteur Warre Borgmans op het podium van Cultuurhuis Emotia met de hartverwarmende monoloog Rozeke. Een prachtig stuk vol emotie, herkenbare verhalen en een flinke portie humor. De voorstelling in Emotia begint zaterdagavond om 8 uur. Een perfecte tip voor een sfeervolle en kwalitatieve zaterdagavond dicht bij huis. Tickets reserveer je eenvoudig vooraf via de website van Erpenmeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
5: Elke zaterdag en zondag bij Radio Pros. Vroege Vogels met Chris van Dijk.

Ja, welkom in het tweede gedeelte van Vroege Vogels hier bij ProsFM. Chris van Dijk is erbij tot 9 uur. Hè? Ja, Jolien van Laura Lynn. Het mooiste in het leven. Corrie Koning.

Ja, iets dat we ja, wel nodig hebben, hè? ChatGPT van het Turbo Team. Dat hier op de radio. Wie zou dat durven? We zijn vrouwtje lief heeft, Jetty Paletti.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf 15 uur.

Boom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

Ja, dat was lang geleden dat we dit nog eens gedraaid hebben. Hè. Een ster, een hele mooie ster, van Stan van Samang. Want als de zon schijnt, hier is Matthias Lens. Welkom vrienden, hier is Chris van Dijk op jouw favoriete radio met Vroege Vogels.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: 105.5, 107.1, 107.5 en 30.

Ja, we gaan het nog wat gezelliger maken, hè? Hier bij Vroege Vogels. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben, Danny Kanters. Ja, en we doen verder, hè? Want als je me nou zou zien in Lieto van Wijk, hele goeiemorgen.

zitten. De benzine is niet meer te betalen, hè? Frank van Liet. En dat is waar, hè? Zo, vrienden, dat was het weer, hè? Vroege Vogels hier bij Pros op zondagmorgen. Chris van Dijk is erbij volgende week vrijdag tussen 2 en 4 met Studio NL. Ik wens jullie nog veel luistergenot met de volgende collega's. Peter en Johnny op Bijtradio. Bellen kan 070 22 22 50. Of reageren via de app natuurlijk. Gooi nog eens een blok op het vuurschat. Zo, vrienden, nog een heel fijn weekend. En salukes!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Een Belgische wetenschapper wordt ervan verdacht dat hij onderzoeksresultaten vervalst heeft. Hij werkte in Nederland aan de Radboud Universiteit. Hij deed onderzoek naar gedrag op de werkvloer. Hij zou resultaten van bevragingen gemanipuleerd of zelfs gewoon verzonnen hebben. Verschillende van zijn publicaties zijn ingetrokken. De rector van de universiteit spreekt van de grootste zaak van wetenschapsfraude die ze ooit gezien heeft. De man was eerder al ontslagen aan de universiteit voor fraude met onkosten. Het gerecht heeft een drugsbende opgerold die smokkelde via de luchthaven in Zaventem. Er zijn 17 mensen opgepakt. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via de luchthaven. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om de drugs uit de bagage te halen. Ook in Frankrijk en Nederland werden er verschillende verdachten gearresteerd. Bijna 200 bedrijven zetten vandaag hun deuren open voor Open Bedrijvendag. Het is al de 36e keer dat bedrijvennetwerk VOCA die organiseert. Inge Klarenhout.
4: We zijn wel trots op de mix van bedrijven. Zowel grote industriereuzen, zoals technologiespelers, Barco, of de typische Vlaamse maakbedrijven, zoals Wienerberger. Maar we zijn natuurlijk ook trots op de publiekstrekkers, Skies, de luchtverkeerstoren, Brussels Airport Company, Coca-Cola en Eurostar.
3: VOCA mikt op 500.000 bezoekers. Vorig jaar kwamen er iets meer dan 400.000. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werd in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zeggen lokale media. De vrouw kreeg longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact is geweest zitten nu in quarantaine. In de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen van Kroatië. Het is de zwaarste thuisnederlaag ooit voor het Kroatische nationale elftal. In dezelfde groep won Spanje van Tsjechië met 3-1. Spanje blijft aan de leiding met het maximum van de punten. Onze Rode Duivels spelen morgenavond tegen Frankrijk. En schrijver Stefan Hertmans is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs Literatuur. Dat heeft de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde bekendgemaakt. Hertmans is bekend van onder meer Oorlog en Terpentijn. Daar won hij al verschillende prijzen mee. Het is nog afwachten of hij door de schifting van het Nobelprijscomité geraakt. Dat weten we donderdag. Hier en daar wat mist vanochtend, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM. Goedemorgen. Ondebijt Radio.
7: Radio Pros.

0: De fijnste muziek op het juiste moment hier bij Radio Pro Shirley Bassey. En this is my life.
1: Dit is Radio Pros.
0: Nog altijd.
1: De gezelligste radio. 24 uur per dag. 7 dagen op 7.
0: Hallo, goedemorgen. Ja, we zijn er weer opnieuw bij voor de ontbijtradio op zondagmorgen. Het is nog een beetje al slapen, maar we zijn er toch.
2: We zijn geneveld vandaag. Ja. Beneveld.
0: Beneveld, ja. Zo een beetje
2: nevel weer.
0: Maar hier in Elderheim was het de moeite.
2: Ja, dus was
0: zeker
2: de moeite.
0: Ik vertrok met mijn auto. Dat was gewoon de zon. En de mist, en ik zag niks niet meer.
2: Ja, ik ben door Dendernevelgem gekomen. Ja. Door Denderautum. In Denderleven ook eigenlijk. Ja. Veel nevel, ongelooflijk.
0: Dus als je op de baan op gaat, voorzichtig zijn. Want het kan hier en daar verraderlijk dichte mist zijn.
2: Maar dat betekent ook dat het vandaag het zonnetje zal schijnen.
0: Ja, inderdaad. Ze geven, vanaf donderdag komt de herfst, heb ik gelezen.
2: Ja. Dus we moeten nog een beetje profiteren.
0: Nog 12 graden overdag. Dat is ongeveer de temperatuur van u. Dus, ja.
2: Het was wel wat frisser vanmorgen.
0: Ja, inderdaad.
2: Ja, dus...
0: Ja, we zijn er opnieuw en jullie kunnen weer verzoeken sturen via de app of bellen op ons nummer
2: 070-22-22-50.
0: Ja, nog altijd hetzelfde nummer, dus als ik het nu nog niet weet, dan weet ik het niet meer.
2: En iedereen goed wakker hopen, onze vroege vogel was ook al goed wakker.
0: Ja, inderdaad, heeft er gas gegeven.
2: Iedereen moet wakker, hè, bij de klus. Ja, het zal wel zijn.
0: Allee, we gaan nog wat muziek draaien.
2: Ja, oké.
3: Dit is Radio Pros. Ontbijt Radio.

0: We doen de locomotie van 's morgens vroeg hier bij Radio Pros op zondagmorgen. Alle muziekjes na elkaar, allemaal fijne melodietjes.
1: Jawel.
0: En we hebben ook mensen die live aan de telefoon willen komen.
1: Ja, dat zal wel zijn. Wie zou dat kunnen zijn?
0: Goedemorgen met Radio Pros.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Peter en dag Sonny.
1: Dag Gerrit, je bent Gerrit. Er vroeg bij, jongen. Amai.
0: Al goed wakker?
2: We zijn al goed wakker.
0: Je ziet, hij heeft niet moeten gaan draaien gisteren. Hè.
1: En hij zal naar de zee gaan, denk ik.
2: Wel zitten in Ferreman, de zee.
1: Ja, zeevallen.
0: En het chauffage staat op in de caravan.

0: Ja, morgens is wat fris, maar de rest in de namiddag is het goed. Hè?
1: Ja? Ja, ja, moet het wel goed zijn, hè? Want de zon komt
2: nog.
1: Ja, ja, ja.
2: Heb gelijk dat je nog eens langs gaat, want het kan de laatste keer zijn altijd. Ja, ja. We gaan naar, allez, we zijn al in oktober, dus we gaan naar de herfst naartoe. Hè?
1: Ja, dan vallen de bladeren. Ja, ja, ja. Het vallen van de bladeren.
2: Trouwens,
0: het vallen van de bladeren, dat is gevaarlijk. Hè?
1: Ja, dat is gevaarlijk.
2: Ik ga je een strikvraag stellen. Wanneer verandert het uur?
1: Oei, is dat tegen mij?
2: Nee, dat is tegen Gerrit.
1: Tegen Gerrit.
2: Het blijft stil aan de overkant.
1: Wanneer verandert het uur?
2: Ja.
1: Ja, Gerrit?
2: Ik denk dat hij verdwenen is.
1: Hallo? Gerritje?
2: Hey, wakker worden.
1: Hey. Yo.
2: Oh, ja. Hij vroeg in ieder geval een plaat aan van Bruno Mars. We gaan ze misschien draaien. Ja. Gerrit,
1: dan blijkt dat hij nog altijd aan lijn is. Hè?
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Het is afgesproken waarschijnlijk langs zijn kant. Ja. Dus we gaan zijn plaat draaien. Hij vroeg de plaat van Bruno Mars. En I just might. Voilà.
1: 3, 4...

0: met Bruno Mars en I Just Might. Ze werd nog aangevraagd door onze Gerrit.
1: Ja, en de Gerrit die zei van voor iedereen die ik ken natuurlijk, want ja, ineens waren we Gerrit kwijt.
0: Ja, ik denk dat zijn batterij plat was.
1: Joh. Ja, of zoiets, ik weet
0: het
1: niet.
0: Je moet dat van tijd eens opladen. Nee. Ja. Vraag dat maar aan uw vrouw.
1: Die en vraag dat maar aan Johnny. Ik moet die in 20 keren opladen. Dus ja, voilà. Dus okay. In ieder geval, Gerrit, voor iedereen. Ik weet wel dat je bedoelt aan Johan en Frida en zo. Dus voilà, Gerrit. Sorry jongen, maar ik weet niet wat er gebeurd is. Ja, voilà. In ieder geval, we hebben wel jouw plaat gedraaid.
0: Dat is voilà. De moderne technologie, Johnny. Dat is
1: technologie.
0: Altijd iets.
1: Vroeger was dat ze met een...
0: dat ging allemaal vroeger iets kapot aan de draaitafel, een nieuw kabeltje steken, dat was opgelost.
1: Ja, of een naald. Dat was altijd... Die naald is kapot, een diamanten naald. Ja. Tien reservenaaltjes in de studio.
0: Ja, en die en weer vertrokken.
1: En dan terug vertrokken.
0: Maar nu is dat wat anders natuurlijk.
1: Ja, dus, dat wel zijn. Goedemorgen Peter en Johnny, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Graag een plaatje van Wiltura, kamer 105. Maar ik denk dat kamer 501 is.
0: Ja? Oei, Molly, heb je hem eens pakt van kamer? Dat is gevaarlijk.
1: Van kamer, hè? En dat voor jullie, voor mijn kleinzoon, spoedig herstel. En ik hoop dat ook, Mollyken. Ik hoop dat alles zo snel mogelijk terug in orde mag komen. Zus Marijke, de groetjes aan Nancy en Jos. Mm-hmm. Sylvieke, Johan, Frida, Jacqueline, alle luisteraars. Een hele fijne zondag toegewenst. En een dikke knuffel vanwege Molly.
0: Molly.
1: Ja. En Molly vroeg dat plaatje nou van Wiltura.
0: Ja, ja.
1: Kamer 501. Ik denk dat dat de juiste kamer is, Molly.
0: Ja, ja, want dat is gevaarlijk. Hè? Als je zo in een ninja legé, of hoe noem je dat?
1: Ja,
0: de verkeerde kamer binnenkomt.
1: Ja, dat zal zijn.
0: Gevaarlijk
1: In een nachtjapon.
0: Wie weet wat vind je daar allemaal terug in die kamer?
1: Ja. Voilà, is
0: hier is Wiltura met de juiste kamer.
1: Ja, een oudje van je welste.
0: Inderdaad.
1: Smit gaat nog iets vertellen, Peter. Ja? We hebben straks nog veel te vertellen.
0: Oei,
1: ja.

0: Het is inderdaad kamer 501 en de plaat was van Wiltura natuurlijk. Ja, straks krijgen we hier nog een hoog bezoek. Hè.
1: Ja, we krijgen nog een bezoek vandaag van een zekere zanger.
0: Ja.
1: En zijn naam is Marco Kimpsen.
0: Marco Kimpsen, ja.
1: Ja. Het zal blij zijn, want het is de eerste keer dat ik die jongen ga zien. Dus ja,
0: dat is ook, ook een Elvis-imitator eigenlijk.
1: Oh, thank you. Thank you very much.
0: Yeah, thank you very much.
1: Yeah. Oké. Okay. Dat is een beetje in mijn slag dan, Peter.
0: Ja, inderdaad.
1: Hallo.
0: Inderdaad.
1: Hallo.
0: We hebben nog een paar verzoekjes te gaan.
1: Ja, ik ben al wakker, zijn gasten. Dat zegt de Chris.
0: Ah, dat Chris.
1: Ja. Ik ga straks naar Nederland. Ik ben al wakker van 5 uur. Ja, goed. Chris van Dijk, hij zal met zijn auto aan bollen zijn, denk ik. Bollen met zijn auto.
0: En naar Nederland, ja.
1: Naar Nederland. En draai maar een plaatje. Je kent mijn muziek wel.
0: Hij zal weer foto's sturen van zijn eten, waarschijnlijk.
1: Kennen wij Chris zijn muziek, Peter? Kennen wij Chris zijn muziek?
0: Ja, ongeveer toch?
1: Ik weet het niet.
0: Misschien het is wel een beetje slagerachtig, maar ik heb nog iets beter klaarstaan.
1: Een beetje beenhouwerachtig, ja. Oké. Okay. Nee. We hebben nog een verzoekje. Hey, ja. Peter en Johnny, graag het worstenlied.
0: Ah? Hm?
1: Voor jullie. Huh? Wat hebben wij maar worsten te zien? Ik weet het niet.
0: Sausissenlied.
1: Allee. Ja, een goede sausis is niet slecht. Een beetje najuin op de kermis, een beetje ketchup. Trouwens, gisteren...
0: een braadworst.
1: Ja, trouwens, gisteren op de kermis, Peter, daar stond daar een kraampje. Dat was meer worst dan dat brood. Dat was echt zo'n worst.
0: Ja, ja.
1: En dat is een broodje.
0: Dat is zo'n broodje, ja. Ja, €10, denk ik, of zo.
1: Ja, dat was ongelooflijk. Dat was precies zo'n beetje like de Oberbayern.
0: Dat kunnen met twee aan eten, hè.
1: Ja, dat zal wel zijn.
0: Toch een meter
1: ieder
0: van elkaar.
1: Ieder de kant. We zullen elkaar wel tegenkomen
0: dat
1: onderweg.
0: Dat twee honden met die spaghetti. Ja, en kom naar elkaar toe.
1: Inderdaad. Ja. Dus het worstenlied voor jullie.
0: Het duurt alleen iets langer.
1: Voor Els en Emmake, voor Heidi, Sam en Bram, maar Bram heet nog altijd Ben, en ook voor Mickey. Voor Corina uit Brakel, DJ Kevin. Ja,
0: onze Kevin die hier geweest is van de week.
1: Kevin, het zal wel zijn.
0: Hij was in vorm.
1: Hij heeft petaar gegeven, onze Kevin.
0: Ik denk wel dat hij heel tevreden
1: was. Ja, ik denk het ook. Ik vind dat gewoon super, Peter. Echt waar.
0: Er zal daarover gepraat worden.
1: Als hij zo'n beetje een hartje doet, sneller gaan.
0: Ongelooflijk,
1: ja. Ook voor Ed van Bever. Hij hoort erbij vandaag. Sylvieke, Johan en Frida, dank. Groetjes vanwege Anne.
0: Ja.
1: Maar we hebben eerst een plaat voor onze...
0: Ja, voor onze Chris. Dus het worstelied komt er zo meteen aan. Maar eerst gaan we deze draaien. Kende die nog?

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: De service 10 op 10. Zing je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
4: Pulse FM.
5: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: Velletje erop. René Redley en het worstellied werd nog een vraag via onze app van Radio Pros.
1: Ja, onze video. Zullen we mosselen worden vandaag bij de Chris?
0: Ah, bij de Chris, ja.
1: Ah, ja, mosselen.
0: Dan mogen we een foto verwachten straks.
1: Ja, dat zal wel, hè. En daarna als dessert, we mogen dus twee keer raden. Een Brazilianek.
0: Goh, miljarden.
1: Ja, voilà. Ja, ik ben er zo goed als zeker van, Peter.
0: Maar voor mij, dan blauwtje is goed.
1: Ja, dan blauwtje is ook goed.
0: Je kunt dan wel echt meebrengen, ik weet dat. Maar
1: ja, maar ja, dat gaat. Alles tegenwoordig gaat alles. Alles gaat. Zeg, we hebben vandaag hoog bezoek, heb je al gezegd, van Marco Kimsen.
0: Ja, ja, inderdaad, inderdaad.
1: Die gaat onze studio's bereiken rond ongeveer 10 uur, denk ik. Ja. We hebben een paar vraagjes voor hem, ja.
0: Ja. Ah, en we moeten nog een beetje een reclame maken voor eigen huis ook. Hè.
1: Ja, ja, dus, zeker.
0: Ons Heidi, die is vol een bak bezig, of die gaat vandaag vol een bak bezig zijn met de lidkaarten van Radio Pros. Dus iedereen al die nieuwe lidkaarten versturen, brieven versturen voor vervallen lidkaarten en verjaardagskaarten versturen. En dat wordt ook nog gedaan.
1: Ja, dus, zeker.
0: Iedereen
1: zeker.
0: Dat lid is, krijgt een kaartje van Radio Pros.
1: Automatisch, direct, onmiddellijk. Ja, dat is geen enkel probleem, Peter.
0: En jij kan natuurlijk ook lid worden van Radio Pros. Je kan ook de radio steunen. Het is maar 20 uur. Euro. Dat is nog geen 2 euro per maand, per jaar.
1: Per jaar, hè?
0: Per jaar 20 euro.
1: Ja.
0: Dus, slaap bijna gratis. Dus,
1: ja,
0: en je hebt al de voordelen ervan. En je steunt er ook de radio mee.
1: Ja, je komt bijvoorbeeld naar onze kerstshow. Dan krijg je een cadeautje. Ja. Er zijn
0: of je mag iets drinken. Of je krijgt dan cocktail gratis of zo. Dus,
1: je krijgt ook een kaartje van ons. Hè? Ja. Dus als je verjaart.
0: Inderdaad.
1: Ik zeg het, het is echt wel nodig om leden te hebben op een radio.
0: Die de radio steunen. Hè?
1: Ja. Die de radio steunen. Want zonder de leden en zonder de luisteraars is de radio ook niks. Maar de luisteraars moeten ook begrijpen dat we niet alles kunnen zomaar.
0: Nee, inderdaad.
1: Dus dat is niet gemakkelijk. Dus ik zou zeggen, word gewoon lid. We hebben hier het rekeningnummer, hè, Peter?
0: Ja, ja. Je kan al 20 euro verschrijven of je kan erelid, dus een beetje meer geven. En dan betaal je het 50 euro per jaar. Dus 20 euro of 50 euro.
1: En dus nogmaals. Dat is nog maar 50 euro per jaar. Hè?
0: En als je overschrijft, dan hebben we natuurlijk gegevens nodig, zoals zeker de geboortedatum.
1: Ja.
0: En er moet ook bij staan dat het voor lidkaart is natuurlijk.
1: En ook heel belangrijk, het juiste adres.
0: Want
1: we hebben al dikwijls weer brieven weergekregen dat de mensen oftewel verhuisd zijn, oftewel er niet meer zijn. Dat kan ook gebeuren.
0: Inderdaad, ja.
1: Maar gelieve toch zo goed mogelijk en het adres op te geven.
0: In
1: en ook
0: de omschrijving van de betaling.
1: In de omschrijving. Ja, zeker belangrijk. We hebben hier het rekeningnummer, als jullie pen en papier hebben thuis. Ik zal even wachten. Dat is BE 85 29 30 30 72 47 06.
0: Ja, misschien nog eens herhalen.
1: Ja. BE 85 29 30 30 72 47 06.
0: Voilà, dat is het.
1: Dat is het, hè. Dus daar, als je dat, als je 25 euro of 5000 euro overschrijft,
0: ja,
1: zeg maar iets, hè. Dan krijg je nog iets super natuurlijk. Dan mag je gratis komen zingen. Dus. Ja.
0: Want vroeger was radio heel goedkoop eigenlijk.
1: Ja,
0: dus wat had er nodig? Een draaitafel, platenspelers, cd-spelers of cassettedekken. En een antenne naast je gebouw. En dat waren eigenlijk de kosten, een zender en een antenne.
1: Ja.
0: En nu zijn we verplicht van op verschillende locaties uit te zenden. Elke locatie moet elektriciteit betaald worden, huur betaald worden, een licentie betaald worden. Dus het is echt ongelooflijk. En dan zitten we nog met het project van DAB. Ja, die prijzen durf ik zelf niet uitspreken op de radio, want dat is echt ongelooflijk duur.
1: Want de mensen draaien 's morgens hun radio open en zeggen, dat is Pros. Ja. Maar we moeten er kunnen van leven natuurlijk,
0: inderdaad,
1: want het is niet gemakkelijk. Voilà, ook niet vergeten onze kerstshow, daar gaan we straks
0: over babbelen. We gaan eerst de plaat draaien van Queen.
1: Ah, Crazy Little Thing.
0: Cult Love.
1: Oh Pros, yeah, baby.
2: FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: called love.
1: Queen, crazy little thing called love. Ja, goed. Ja, dat is zo, Peter.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja, en dat is inderdaad bij het volgende berichtje. Dat klopt inderdaad. Hallo Heldergem. Hallo Denderleeuw. Of Tenerife, een van de twee. Ja. Een paar dagen geleden overleed de voorlaatste Stranger. Eigenlijk de laatste originele Stranger. Jan de Wilde. Graag het nummertje, de gastarbeider. Dat voor al onze buurtbewoners. Daar ben ik bij. In Denderleeuw vanwege Mark en Christian. En De Wilde, Jan De Wilde was een van de grappenmakers van de Strangers. Inderdaad. Hij heeft trouwens nog opgetreden, niet zo lang geleden, met Viertakt.
2: Ah ja, hij heeft daar mee
1: ja,
2: op het podium gestaan.
1: Mee op podium gestaan. Okay. En ook samen met Bart De Wever hebben ze nog een keer het liedje gezongen. Antwerpen, Gauvermaar. Toch de stad waar ik zijn gebouwd. Ja. Amai, daar op zijn Antwerp zeg.
2: Ja, en het was altijd een beetje zo de aparte humor van de Strangers natuurlijk.
1: Ja,
2: ze lachten ook met iedereen, met alles van de maatschappij, met alle politiekers en ook met gastarbeiders. Een beetje
1: en eigenlijk is het John De Wilde, maar is dat op Jan De Wilde? Het is John De Wilde.
2: John De Wilde
1: Want John was eigenlijk zo'n beetje de grapjas van de Strangers. Ja, hij was zo'n beetje de plezaten, hè. De plezaten van de... Voilà, hè.
2: En wij hebben ze allemaal al staan op de computer natuurlijk. Hè, de platen van de Strangers. Zoals ook deze gastarbeider.
1: Gastarbeider, ja.
2: Voilà. Hier is stem.
1: Ja.
3: Ik zin een blieke al geruim. Ik zou geen gastarbeider zijn. En dan nog liefst in de Belgiek. Want hier bij ons is toch zo warm. Ik heb maar een vraag, ik zijn arm. Ik verdien een frangeske en een chique.

aan Boudewijn. Ik ken wel geen centen voor de trein. Dan doe ik het maar met autostop. Ik zin een blieken al geraan. Na zin ik het gastarbeider zijn. In de Belgiek al weggewinkt. Ik werk hier in een stinkfabriek. Waar dat ik justekes nog niet stiek. Maar ik verdien een schone cent.

Ik zin een blieken al gedaan, na zin ik het gastarbeider zijn in de Belgiek al aan de zoom. Ik mag in genie een café of zal, ik verstong geen botten van detail, tenzij dan, zot,

Hier wordt vuil friet en seks gemokt. De maskers lopen eer half nokt. En ik verrek hier van de kaan. Ik zijn een blieke algeraan. Ik zijn dat gastarbeiders aan. In de Belgiek al meer als meug. Want als het komt.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Baby Freddy de Lutz op de
1: Freddy
0: radio.
1: Freddy de Lutz, ja. Lijkt al een beetje op Chris de Wit.
0: Ja, zoiets, ja.
1: Hele mooie plaat als je het mij vraagt. En welkom bij onze ochtendshow, iedereen, vrienden. Ja. We hebben straks een leuk interview.
0: Ja, inderdaad. Dat is net na 10 uur, denk ik.
1: In de verwachting.
0: Hij is ondertussen al aangekomen aan de studio hier.
1: Ja, inderdaad. Voilà, goeiedag.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Goed, we gaan nog een Duits plaatje draaien.
0: Ja, ja, ja, we gaan een beetje van alle talen draaien. We zijn multicultureel hier in België.
1: Jawohl, dus, ja, we draaien een plaatje voor Tom Kalabout.
0: Ja. Ja? Lass die zonne in den Herd.
1: Mm-hmm. Dat stinkt nou. Wir machen das so, hè? Ja. Dat stinkt. Ja, nee. Ik probeer ook een beetje dat Duits.
0: Dat is van wind. Wind.
1: Ja, wind, hè? Wind.
0: Wind. Hoe spreekt hij dat uit? Wind.
1: Ja, wind, hè? Wind. Wind. Ja, wind.
0: Dat zal wel dus, ja. Oké.
1: Okay. Dus bellen mag nog steeds. Ja. 070.
0: 22.
1: 22.
0: 50.
1: Of een berichtje via onze Tidio, onze app.
0: Ja. Dus en dan, als je belt, kan je ook live op de radio komen,
1: live,
0: natuurlijk.
1: Live, live.

0: Het is ook al eentje van jaren geleden, zit deze van Wind en Las die Sonne in den Hert.
1: Als ik het zonnetje,
0: als ik het goed uitspreek, want
1: het zonnetje in je hart heb, Peter.
0: Zal ik wel onder mijn voeten krijgen van zo'n top.
1: Allee Peter, hoe zeg je dan nu, jongen?
0: Trouwens, elke vrijdag tussen de 9 en 10, in vrijdagmorgen, is er een uurtje Duits hier op de radio, verzocht door onze Tom Callebaut.
1: Ik heb verleden week ook nog wat genoten, want hij speelt dan soms een beetje muziek van, hoe zou ik zeggen, over Bayern. En ook van Oktoberfest.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat zijn dingen. Dat is echt zijn dingen.
1: Dan zie ik mezelf daar met een grosse bratwurst, zoals op de kermis, en een grosse bier.
0: Dat is kap en bier.
1: Heb je al gezien die dames die biertjes ronddragen? Die zijn ijzersterk, hè, hoor.
0: Ja, dat is met zoveel potten.
1: Ja, ik denk dat ze 20, 30 potten.
0: Ze zijn altijd goed voorzien van oren en poten.
1: Ze hebben veel steun, letterlijk.
0: Inderdaad.
1: Maar dan nog, het is niet gemakkelijk.
0: Ik van de Duitse muziek zo graag eens naar de Franse muziek. Ik zei het daarnet al, we zijn multicultureel hier in België. Ja, we moeten van alle talen eens draaien.
1: En Petit Lacroix, we zijn nog een Canadese, denk ik.
0: Ja, we hebben een Vlaamse regering, Walse regering, Duitse regering.
1: En de Helder-Gemse regering.
0: Dan hebben we nog iets van Brussel dat apart is. En dan hebben we ook de federale regering.
1: Ja, ja, ja. En de Helder-Gemse
0: regering.
1: In de Leistraat is de Helder-Gemse regering. Dus als je wilt komen, het is hier volledig groen, eigenlijk. Ja.
0: Groen?
1: Ja, van buiten toch.
0: Van buiten, ja, de hevel. Niet dat dat partij gebonden is.
1: Nee, zeker niet.
0: We gaan een plaatje draaien van Petit Lacroix.
1: Ja. La nuit, dans fini plus.
0: Dat is zoiets, ja.
1: Er mag gedanst worden.
0: Ja, ja.
1: Allen naar de dansvloer.
0: Tot straks na 10.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros. ProsFM. Regionaal nieuws.
2: Griezelliefhebbers en gezinnen opgelet, want de herfst begint spannend in Haaltert. Komend weekend, op zaterdag 10 oktober, opent fotostudio Rebel in de Bruelstraat de deuren voor een groot Halloween griezelweekend. De studio is volledig omgetoverd tot een magische wereld vol pompoenen, spoken en skeletten. Overdag is er een grote familiedag waar kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen en vanaf 5 uur 's middags kan je er terecht voor een unieke fotoshoot in griezelstijl. De familiedag start zaterdag overdag in de Bruelstraat in Haaltert. En volgend weekend staat Ninove in het teken van een heel bijzonder jubileum. Op zaterdagavond 10 oktober kan je in de prachtige historische Abdijkerk genieten van een sfeervol jubileumconcert. Het concert wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarige bestaan van het bekende Dr. Hemelrijk Comité. Een unieke kans om te genieten van schitterende muziek in een adembenemend en historisch decor. Op zoek naar een superleuke en interactieve activiteit met kinderen volgend weekend? Kom dan op zaterdag 10 oktober naar het Utopia Café in Aalst. Daar strijkt de Kioskobot neer. Het is een unieke mobiele pop-up escape game, speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders. Samen los je leuke puzzels, raadsels en behendigheidsspellen op om de robot weer op gang te krijgen. Het spel start zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends in de Utopia Bibliotheek in Aalst. Gezellig denkwerk en gegarandeerd spelplezier voor het hele gezin. En voor de liefhebbers van puur en meeslepend theater opgelet. Volgend weekend kan je in Erpenmeer gaan genieten van een absolute topvoorstelling. Op zaterdagavond 10 oktober staat meesterverteller en acteur Warre Borgmans op het podium van Cultuurhuis Emotia met de hartverwarmende monoloog Rozeke. Een prachtig stuk vol emotie, herkenbare verhalen en een flinke portie humor. De voorstelling in Emotia begint zaterdagavond om 8 uur. Een perfecte tip voor een sfeervolle en kwalitatieve zaterdagavond dicht bij huis. Tickets reserveer je eenvoudig vooraf via de website van Erpenmeer.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM.
6: Goedemorgen. Bij het radio.
7: Radio.

0: Johnny Hey Jazz op de radio met Turn Back the Clock. Allemaal hier bij Radio Bros in de ontbijt.
1: En ze hebben nog gelijk ook, hè. Ja? Johnny Hates Jazz. Ik heb liever rock and roll. Dus, ja, ja, voilà. I wish I could go back to
0: that. Ik moet daar ook niet veel van hebben van jazz. Zo.
1: Nee, ja, jazz, dat is niet echt mijn ding. Dat is niet echt mijn ding.
0: We hebben nog iemand aan de lijn. Een goeiemorgen met Radio Bros.
2: Goeiemorgen.
1: Dag
2: Johnny.
1: Dag Marina.
0: Dag Marina, goeiemorgen.
1: Alles goed? Alles goed?
2: Ja, nu toch, momenteel toch.
1: Ah, dat is goed, dat is goed. Ja, ah, als je opstaat en het zonnetje schijnt, is het altijd goed, hè?
2: Ja, ja, zeker.
1: Vanmorgen een beetje gegeneerd, maar...
0: Ja. We mogen niet klagen van het weer, hè? Nee. Echt waar, hè?
2: Nee, nee, dat is waar.
1: Ja, zeg maar hoor, Marina.
2: Ah, wat is voor een plaatje van Rob de Nijs?
0: Ja.
2: Rob met de kaart voor je raam. Vandaag.
1: Ja, ik ga het opschrijven, hè. Want we hebben hier zo meteen een interview... Marina?
2: Ja, ik heb het gehoord, maar wie is dat misschien?
1: Ah, dat zal de grote verrassing zijn, hè? Marco Kimsen, je kent hem wel hoor. Als je zijn muziek hoort, ja, ja, zeker weten. We draaien hem
0: vast,
1: regelmatig hier op de radio. Dus,
2: ja.
1: Dus voilà, zet een kaars. Opletten met die kaarsen, hè, Marina?
2: Ja,
1: weet
2: ja,
1: wel, voor de gordijnen, hè? Je weet wel, hè?
2: Ja, ja.
1: Goed, we gaan die straks draaien, hè? Is goed?
2: Ja. Ja, het is goed.
1: Allee. Zeg.
0: Bedankt voor het telefoontje.
1: Ja.
2: Mijn man is ziek geweest voor de week, hè.
1: Oei, ja, het is een beetje... Het gaat wat rond, hè. Het is,
2: ja, hij had wat griep gehad en zo.
1: Ja, ja, maar hij was niet alleen. Hij was niet alleen. Dus...
2: Nee, want jij was ook ziek, zeg.
1: Ja, ook een beetje ziek geweest. Maar ja, we zijn er terug door, hè. Ja, ja. Een goed setpilletje. Oh, ja. We zijn er door, hè. Dus,
2: ja, dat zou wel zijn, hè, ja.
1: Maar ja, het gaat een beetje rond, hè. Ja,
2: ja, het is waar.
1: We gaan richting herfst en dan begint het al een beetje, hè.
2: Och, jongen, toch.
1: Allee, we gaan positief blijven, hè, Marina?
2: Ja, ja, natuurlijk, hè, ja.
1: Zeg, bedankt en steek uw gordijnen niet in brand straks, hè.
2: Nee.
1: Is goed?
2: Ja.
1: Zeg, bedankt. Ja, groetjes, hè.
0: Nog een fijne zondag,
2: hè.
1: Groetjes.
2: Voor jullie ook, hè.
1: Dag.
0: Dag.
1: Voilà, en we zeiden het al, Peter. Ja, ja, we hebben iemand op bezoek.
0: Een interview. Marco Kimsen is hier in de studio van ons.
1: Ja, Mark de Kimpen. Hè? Eigenlijk, dat is je echte naam, hè. Ja.
3: Dat klopt, hoor. Dat goedemorgen aan alle luisteraars, trouwens.
1: Entertainer en zanger uit Stekenen. Weet je dat liggen, Peter Stekenen?
0: Sint-Niklaas.
1: Ja. Ook tegen de Nederlandse grens, eigenlijk. Ja. Ja, dat is zo, hè.
3: Alfred Hulst, Stekenen op de E34 Expressweg, Antwerpen-Kust.
1: Ja, inderdaad. Hulst.
0: Ja, dat is nog een eindje van hier eigenlijk.
1: Ja, dat is wel een...
3: Oh, kleine drie kwartiertjes, dus val mee.
1: Kan door Sint-Niklaas rijden, of ja?
0: Ja, langs de binnenbanen, maar dat is ook iets. Dat is niet zo gemakkelijk.
1: Ja. Oost-Vlaanderen is dat, hè. Dus, hij is bekend vooral van Nederland.

0: mee te maken, hoor.
1: Ja, lolly, this Christmas. Je hebt er een goede stem voor, hè?
0: Inderdaad.
1: Het supporterlied ook, dat heb je ook gedaan in 2014, klopt dat?
0: Ja,
1: Sambra, Zuka, Belgica of zoiets?
0: Ja, een moeilijke titel. Maar moeilijke toen, titel. Het was in Brazilië, 2K voetbal.
1: Ja.
0: En de Brazuca was de naam van de bal.
1: Ja.
0: En dan de Samba, ja, dat is de Braziliaan dansen de Samba, de Sambrazuca.
1: Ja.
0: En ik wou eigenlijk een Vlaams supporterslied, want onze voetbalbond had gekozen voor Stromae.
1: Ja.
0: Met Tafij, denk ik. En ja, mm-hmm. Ik zei, dat kan niet.
1: Mm-hmm.
0: En daar zijn we toch in geslaagd van de zondag te halen over, niet alleen lokaal, maar over 800.000 exemplaren over heel België.
1: Wow. Wow.
0: Stond daar groot, ik heb het altijd nog bijgehouden, vergeet Stromae, hier is Marco Kempsen.
1: Wauw.
0: De videoclip bestaat ook nog, hoor, staat nog online op YouTube. En met echte Braziliaanse danseressen.
1: Wauw.
0: Ja. En dan hebben wij, ik denk, in eerste klasse voor Beveren A Gent, hadden we de VTM-nieuws op zondag, maar mm-hmm. We zijn al op naar het WK eigenlijk dan, in Brugge op het Zand, zijn we dat nummer gaan brengen. En echt een heel tof voetballiedje. We beginnen met een videoclip met één supporter in een bakkerij.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Daar komen we een pastoor tegen, die gaan mee in de stoet. We gaan in een beenhouwerij wat volk in de frituur. Uiteindelijk met...
1: Ik denk dat ik die clip gezien heb. Ja, klopt inderdaad. Klopt inderdaad. En op het einde doet iedereen gewoon mee.
0: En een volle tribune. En dan met kleine duiveltjes die 5-5 aan het voetballen zijn. Met zelfs een Lukaku en een Benteke bij.
1: Ja.
0: Dat was echt tof.
1: Je kent Peter heel goed, hè?
0: Ja, zeker, dat was het.
1: Ja.
2: We kunnen elkaar toch al
1: schijnt dat hij, ja. Nou, het schijnt, is hij een toptechnieker, hè? Nou, het schijnt, hè?
2: Ik je?
0: Ja, nou, we hebben nog langs hier in Zottegem, in Café Het Hoekje, een beetje reclame maken. samen, Peter heeft dan techniek gedaan van een optreden en dat was daar heerlijk, hoor, 2 keer 3 kwartier.
1: Voilà,
0: en een technieker die bij de les blijft, want je hebt sommigen die zetten het bandje aan en die dwalen af op een gsm, maar dat is het natuurlijk niet.
1: Nee,
2: je moet altijd 100% contact hebben met een artiest, dat zit erin. Dus,
0: dat is vakmanschap. Hè.
1: Een beetje pluimpje gooien naar jou, Peter.
2: Ja, dank u.
1: Ik heb niks nodig. Je hebt niks nodig. Zeg, laten we eens helemaal teruggaan naar het begin, Marco. Je vader leerde je accordeon spelen als je was 8 jaar, denk ik.
0: Trompet.
1: Of trompet.
0: Ja.
1: Ja, trompet. Wat herinner je daar nog van?
0: Natuurlijk, mijn pa is ook vanaf zijn 10 jaar trompet beginnen spelen. En die was veel aan het repeteren in huis. En hoe gaat dat? Ja, je wilde ook eens proberen.
1: Ja.
0: En dan vanaf jaar of 10 een eigen trompet in een fanfare. De kreide van Maurice Asselberg, hele goede, de muziekmeester was er dan. Hele goede muzieklessen, notenleer. Dan meteen muziekschool gaan volgen met zang erbij.
1: Ja.
0: Ik was toen denk ik de enige jongen tussen een heel pak meisjes. En toen al zei, was mevrouw Kaspendakis van, zette jij een koor of zo? Want je hoorde toch wel dat er iets in zat, tegen het matuut tussen alle meisjes die makkelijker zongen. Maar dat was toch wel, bleek ik wat aanleg te hebben. En dan heb ik daar eigenlijk te weinig mee gedaan. Ik voetbalde ook en dan moet je natuurlijk als jongen kiezen.
1: Ja, combineren, dat is moeilijk. Dat is moeilijk, ja.
0: Maar wel steeds in de fanfare gebleven tot mijn 30. Was heel gezellig en zeker in de muziek gebleven.
1: Ja.
0: Maar ik ga optreden, dat is eigenlijk gekomen na een karaokeavond in Oostenrijk.
1: Mm-hmm.
0: Ik deed daar een paar Elvis-nummers en de DJ was een donkerkleurige man. Oppassen wat we zeggen tegenwoordig.
1: Tegenwoordig. Ja.
0: Ja, en die zegt, als je in Vlaanderen komt, dan moet je echt wel mee gaan doen met de soundmix-wedstrijden, want uw timbre neigt naar dat van Elvis.
1: Mm-hmm.
0: Ja, oké. Dus kwam thuis, ik lees in de krant, de soundmix-wedstrijd Beverse Feesten. Dacht, ik ga meedoen. Compleet onvoorbereid met Love Me Tender. Vrienden gaven mij een paar whisky cola's. Dat was dus geen goed idee. Het was voor de stress, maar niet goed voor de stem. En ik was toen helemaal laatst.
1: Ja. Oei.
0: Ja, echt waar. Dat was, spreek ik van in 92. En ik bleef niet bij de pakken zitten. Ik ben dan zangles gaan volgen bij Jacqueline van Quali, een opera-zangeres.
1: Mm-hmm.
0: Zij had nadien opnieuw meegedaan. Soundmix, daar moest er goed op lijken. Ook bakkenbaren, gids, zwart haar, mooi kostuum.
1: Ja.
0: En ik won.
1: Huh? En was samen met Barkuil?
0: Nee, dat was op de Beversfeesten toen.
1: De Beversfeesten, want je hebt een keer voor VTM ook meegedaan, denk ik. Hè?
0: Ja, dat klopt, hoor. Ja, dan hebben we ook The Wonder of You gedaan. Dat heb ik ook in Bever
1: gedaan. Prachtig nummer, hè? Prachtig nummer.
0: Ja, en daar gewonnen. En op Bever was het een prijs van als je de Soundmix won, mocht het jaar nadien mee optreden in een grote feestend. En dat was toen met

0: Helmut Lotti Plaza Shana. Mm-hmm. En ze verwachten mij Elvis nummers, maar ik had ondertussen een Vlaamse single uit. Profiteer van het weer. Nee, wacht hoor. Even, ja, de wet der natuur. Mm-hmm. Maakt niet uit. En we stonden daar met de danseressen in de tent. En zo was ook het Vlaams repertoire geboren eigenlijk.
1: Ah, ja.
0: Vlaams optreden.
1: Want je staat al vroeg op, je stond al vroeg op het podium. Hè? Je was maar 12 jaar, denk ik. Hè?
0: Ja, met Achmar Rietje van Louis Neefs.
1: Met Achmar, ja, dat is nog zo'n prachtlied.
0: Mooi nummertje. Ja.
1: Een mooi nummertje. Misschien gaan we even luisteren, Peter. Als je...
2: Ja, ik weet niet, we hebben er hier zoveel staan, dus ik zou...
1: Ja, Marco mag zelf kiezen.
2: Welke platen we eerst draaien?
0: Ja. Wel misschien Kusjes voor mij, dat is een eigen Vlaamse versie op Save All Your Kisses for Me.
1: Ja.
0: Hoe is dat ontstaan? Ik was op weg naar een interview in... voor TV Oranje. Mm-hmm. En onderweg moest een plasje plegen. Ik sta daar aan het piscineke, zal ik maar zeggen. Ja. En ik hoorde Save All Your Kisses For Me. En ik dacht onderweg, ja, tja, dan moet ik toch eens een Vlaamse versie op maken. En dat is een echt amazing die ik nog altijd op optredens breng. En de mensen zingen dat heel graag mee.
1: Ja, dat is nog een mooi nummer, hè? Ja. Het 76, denk ik. Van,
2: het is een heel bekende melodie.
1: The Brotherhood of Man.
0: Ja.
1: Eurosong. We gaan eens luisteren. Naar, ja, begint al mooi, hè?

0: fijne plaat van Marco Kimsen en zeer kusjes mooi. Voor mij.
1: Ja, zeer mooi gedaan, echt. Echt goed. Je hebt, je hebt verschillende soundmix shows gedaan eigenlijk wel, Marco?
2: Ja, dat klopt hoor. Ja, zeker. Ja,
1: want ik heb eens gehoord dat je ook in Nederland voor Veronica ooit eens iets gedaan hebt. Klopt dat?
2: We hadden Veronica live. Maar ja. Dat was dan ook met It'll be lonely this Christmas.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus met de echt de volle kerstperiode van de
1: ja,
2: Trost.
1: Ja, dat zal wel zijn.
2: Trost naar Veronica. Ik breng het nummer nog hoor in de kerstshows. Naarmate kerstmis nadert, dan
1: ja.
2: Brengen we dat zeker. En uiteraard meteen de vloer vol natuurlijk. Hè.
1: Ja. Ja. En nu is het moment. Let's talk about Elvis, baby.
2: Ja. Ja.
1: Oké. Okay. Elvis, jij won de Soundmix in 1990, hè?
2: Dat klopt, ja.
1: Ja, met The Wonder of You. Mm-hmm. Prachtnummer trouwens. Elvis Presley, die naam, ja, dat is natuurlijk mijn hart ook een beetje. Hè? Ik heb je dat verteld. Maar waarom juist Elvis?
2: Goh, toen Elvis overleden was in 1977, dan werden die shows op tv getoond, Aloha from Hawaii.
1: Ja.
2: En daar was eigenlijk Elvis volgens mij op zijn best.
1: Op zijn best,
2: hij staat daar wel zijn faro met heel veel uitstraling aan zijn nummers te brengen.
1: Ja.
2: Zijn stem top, zijn uitstraling top. En dan moet men toch wel wat gebeten hebben. En dan, ik had van mijn opa een platenspeler gekregen en heel wat van die singeltjes nog.
1: Ja.
2: En met heel veel Elvis nummers bij. En dan hebben ze Elvis beginnen draaien en...
1: Want je maakt Elvis, sommige mensen hadden van Elvis in zijn jonge jaren. En dan andere mensen hadden van Elvis in zijn latere jaren, in de jaren 70, hè?
2: Ja, klopt. Hè. Ik hoor het eigenlijk allemaal graag. Die filmmuziek vind ik iets minder, wat dan ook een beetje opgedrongen was aan Elvis. Maar
1: ja.
2: Dus de vlugge nummers uit zijn jongere jaar en dan de gevoelige nummers.
1: Ja, zo'n manager als Colonel Parker, die zou je waarschijnlijk ook niet willen, hè Marco?
2: Hij heeft hem natuurlijk wel heel ver gebracht. Hè?
1: Ja, maar ik denk wel dat het geen gemakkelijke was. Hè? Kun je vandaag naar een Elvis-nummer luisteren zonder automatisch te denken, daar wil ik iets mee doen? Ja, want hij heeft vele nummers, hè?
2: Ja, klopt. Nu, ik doe zeker ook nog Elvis optredens naast mijn Vlaamse optredens. Mm-hmm. Maar de mensen verwachten dan soms een Elvis imitatie, maar dat kan beter getuigen. Ik heb wel een echt Elvis pak aan, een replica van Aloha from Hawaii jumpsuit, gemaakt in Amerika.
1: Ja. Ook met echte diamanten waarschijnlijk.
2: Ja, zeker.
3: Alles op mijn handen.
2: Het is echt een heel mooi pak. Ik vind als je Elvis doet, dat mag geen carnavalkostuum zijn. Ja. Maar dan eigenlijk geen bakkenbaard of misschien even een bril in top komen.
1: Ja.
2: Daarna gaat hij uit en ik breng het met mijn eigen stem, de Elvis nummers.
1: Ja.
2: Lijkt het erop, oké, mooi meegenomen. Maar we willen vooral de sfeer zetten en de mensen in een goede sfeer zetten. En dat lukt meestal wel. Dus
1: want je hebt nu bijvoorbeeld Bauke in Nederland.
2: Ja.
1: Die gaat in augustus in Las Vegas optreden, waar Elvis opgetreden heeft.
2: Oh, ja.
1: Misschien eens een afspraakje maken met Bauke.
2: Bauke is natuurlijk, ik denk dat hij alle weken shows doet in Nederland en Vlaanderen via de Elvis Matters fanclub.
1: Inderdaad, ja. Want daar heb jij in 2010 voor de gelegenheid van Elvis 75ste verjaardag maar liefst 75 liedjes opgenomen van Elvis, klopt dat?
2: Hij heeft zijn huiswerk heel goed gemaakt. Hè?
1: En je hebt die liedjes dan ook allemaal live gebracht?
2: Dat moest, dat is voor het Guinness Book of Records.
1: Ja.
2: En daar zijn we een jaar op voorhand aan begonnen. Dus 75 nummers naar elkaar brengen.
3: Oh my god.
2: Dus zonder tekstboek, volledig uit het hoofd. Een deurwaarder mee in de zaal, woord voor woord een tekst. Dat moest de National TV zijn, hadden we.
1: Ja.
2: Een Nationale Radio. Ik ben dan die ochtend, diezelfde ochtend van die show, om 6 uur bij Peter van der Veire op Radio 2 toen geweest.
1: Ja.
2: Nationale pers erbij, deurwaarder erbij. Om 2:30 s'nachts was het laatste nummer Jailhouse Rock.
1: Ja.
2: Alles gelukt, alles doorgestuurd. Krijgen dus van Guinness Book of Records. Ja, het record wordt niet gehomologeerd, want het is niet verbeterbaar door iedereen.
1: Oh,
2: want niet elke zanger heeft meer dan 75 nummers. Echt zo. Met andere woorden, het moest een beetje geld kosten eigenlijk. Maar we hebben het op film staan, het is allemaal gefilmd ook. En we hebben nog we deden 5 delen. Na elk uur mochten we ongeveer een minuutje of 10 pauze nemen.
1: Mm-hmm.
2: We hebben er nog iemand gehad, een flauwe plezante, die kwam boycotten. Die zelfs met pepperspray onder een tafel.
1: Oh,
2: echt waar, hè? Jij maakt van alles
1: helemaal
2: mee.
1: Helemaal gek, hè?
2: Ja, dan zijn we even de zaal moeten ontruimen en terug binnen. We hadden maar een kwartier, hè? Met die deurwaarder erbij. Dus een flauwe plezante die ons wilde boycotten. Maar het was echt prachtig, 75 nummers op één avond.
1: zijn er wel veel, hè?
0: Dat is veel, ja. Dat is,
2: ja, maar echt, ja. Oh,
1: sorry. Ja, heb jij ook een favoriet nummer van Elvis, Marco? Het is een moeilijke vraag, want Elvis heeft enorm veel liedjes gemaakt, hè?
2: Uiteraard The Wonder of You. Daar ben ik, als we getrouwd zijn, ook samen met mijn vrouw de kerk mee binnengekomen.
1: Ja.
2: The Wonder of You heb ik ook gezongen in Memphis, in de Sun Studios.
1: Ja,
2: ik kon, als je al gaat bezoeken, konden daar in de tijd een opname doen. Kreeg een cassetje mee naar huis met The Wonder of You.
1: Inderdaad.
2: Prachtig nummer. Maar ook American Trilogy uit Aloha from Hawaii, denk ik wel.
1: Ja, en het begin ook, als hij voor je optreedt, de trilogy, als hij begint te zingen. Dus ja, dat is ongelooflijk, Elvis. Over Elvis gesproken, gaan er nog Elvis nummers komen? Of,
2: Wel, natuurlijk, de mensen plaatsen iemand rap in een, of snel in een hokje. En we zijn nu meer gefocust promotioneel gericht naar het Nederlandstalige gedeelte.
1: Ja.
2: Maar ik zing uiteraard graag Elvis. En als mensen mij boeken, doen we soms, als dat vragen, mag ik inzingen?
1: Ja, met vragen, ja. Dus als je boeken, is dat niet gemakkelijk, denk ik, hè? Want,
2: ze kunnen kiezen en doen vragen ze een Elvis optreden, vragen ze Vlaams optreden of vragen ze Marco Kimsen in het kwadraat.
1: Ja, in de polen.
2: Ja,
1: in het kwadraat. Ja.
2: In het kwadraat. Dan doen wij drie kwartier Vlaamse nummers en dan een kleine pauze. Dat hebben we toen in Schotten ook gedaan. En dan deel 2, de Elvis show andersom. Dus dan zijn we 2 keer een uur bezig. En doe het allebei, als je gaat zeggen, we moeten kiezen, ik zal het niet weten, doe het allebei
1: graag. Het is moeilijk, ja. Maar een Elvis-fan zoals onze Marco hier, is wel enorm. Ik stond echt perplex, want ik moet zeggen, 75 nummers is wel veel, hè?
0: Amai.
1: Is wel veel. Ik wou zeggen, echt nogmaals proficiat daarvoor.
2: Ja.
1: Echt, Marco, ja, ik ben een beetje, ja, ik krijg er de kribbels van. Goed, Marco, in het dagelijkse leven heet je gewoon maar de Kimpe en je combineert jouw artiestenbestaan ook met een andere job, denk ik. Of niet meer?
2: Ja hoor, bent u niet meer content van uw verzekeringsagent?
1: Dan moet u bij
2: Mark de Kimpe aangewend.
1: Alsjeblieft.
2: Meer geld vergaren door beter te sparen. Mark de Kimpe kan het klaarmaken.
1: Ja, voilà.
0: We gaan de factuur straks opmaken.
1: We gaan misschien eerst eens luisteren naar nog een plaat van hem.
0: Ja, we hebben nog een plaat klaarstaan over de zon.
1: Ja.
0: Hey, de zon schijnt vandaag. Dus
1: ja, het is dat, hè.
2: Het is wel zo ook iets. Het was niet bij de laatste zonsverduistering van 12 augustus, maar de vorige.
0: Was in de jaren 90, denk ik.
2: Ja, op weg naar een vergadering in Brussel. En ik dacht, ja, eigenlijk zo'n ode aan de zon.
1: Ja.
2: En plots kwam seksbom in mijn gedachten. En ik ben een enorme zonneklopper. Vroeger met bakken en braden, nu met factor 50 wel.
1: Ja, ja.
2: Anders is niet meer veilig. Maar ik dacht, echt zo'n ode aan de zon. Dat is nog dat door niemand gemaakt.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Dan zijn we ook naar Mallorca getrokken voor de videoclip. Kalem Eskida, de clip is ook op MEN TV uitgezonden.
1: Ja.
2: En u hoort het zeker, het nummer. Ik ben een bewonderaar van de zon.
1: Wauw. We gaan eens luisteren. Oh, here we go. Dat is mooi, hè?

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Pols FM
3: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
4: We zijn er nog steeds.
5: We waren een beetje aan het napraten.
4: We waren bezig over verzekeringen en zo. Hè? Want dat volgende liedje, je hebt het zelf gezegd, hangt daar iets aan vast aan dat liedje. Van, ja, ik heb daar iets mee qua verzekeringen of zoiets. Hè?
6: Ja, klopt. 14 augustus, een aantal jaar geleden, belde mij 's avonds een klant van, ja, Mark zou graag morgen mijn bromfiets inschrijven. Zeg, morgen is het wel de 15e, dat is al moeilijk gaan, maar ja. De 16e om 10 uur, kom er maar langs.
4: Ja.
6: Ik zag hem niet. 12 uur telefoon en zijn zus belden. Hij was overleden in zijn bed, in zijn slaap. Ja. Nog geen 50 jaar. En natuurlijk, ja, je neemt je werk toch een beetje ongewild mee naar huis. En dan zei ik tegen mijn vrouw van, dat moet wel erg zijn als je zo gaat slapen en morgens niet meer wakker wordt.
4: Ja. Ja.
6: En die titel hebben we dan meegenomen in de studio. We zijn een nummer beginnen schrijven, een tekst beginnen schrijven, maar dat mocht geen triestig nummer zijn.
4: Mm-hmm.
6: Meer zoiets van pluk gedacht, het is mooi geweest. Ja. Je gaat naar het terrasje, oh, nog juist 2 plekjes. Je wilt een mooie blouse of een mooi hemd en geniet ervan, pluk gedacht.
4: Ja.
6: De trein,
4: liedje met een boodschap, hè?
6: Ja, ja, ook krant het alle dagen in de bus. Dat lijkt normaal, maar goed, tof. Mm-hmm. Hey, als de buurvrouw heeft een lekker gebakje gemaakt, die komt dus tracteren. Ja. Echt van genieten en dat hoort ook in dat nummer.
4: Mooi, ja. Mooi. Ja. Over je vrouw gesproken, Marco, hadden je vrouw en je kinderen je soms ook met de voetjes op de grond?
6: Dat moest het aan mij liggen. Ik zou alle 3 maanden een nieuw nummer uitbrengen. Dat is een beetje een verslaafd. Dat is zoals een geboorte. Ik begin mijn nummer, dat begint te kriebelen. Dat eigenlijk de release datum is, dan zijn ze content als ze weg.
4: Ja, ja, nee, je wacht op dat plaatje dan. En je kent dat gevoel. Hè.
6: Ja, en op de reacties dus. Maar voeten op de grond. De voetjes zijn zeker op de grond. We weten ook wel. We doen ook nog al jaren, nog altijd alle weken 2 uur per week bij een professionele zangcoach.
4: Voilà.
6: Omdat ik denk van ja, stilstaan is achteruit gaan en om dus vooral, dat is ook voor mij een beetje ontspanning, dat is een beetje mijn yoga, maar ik leer alle weken nog dingen bij.
4: En ooit aan gedacht als professioneel zanger, ik bedoel dan beroepshalve dan? Of,
6: Het is voor mij ook een bijberoep.
4: Mm-hmm.
6: Uiteraard met de verzekeringen ben ik veel mee bezig, maar ik heb mensen op kantoor die, als ik weg ben, die kunnen de zaak lopen verder.
4: Ja, ja, ja.
6: En natuurlijk in het weekend, het is meestal optreden in het weekend of 's avonds.
4: Wel een mooie combinatie eigenlijk. Hè? Ja.
6: Ja, en mensen op mijn kantoor staan ook singeltjes natuurlijk. En als daar mensen binnenkomen, ja, zing je ook. En zo worden fans klanten en klanten worden fans. En het is een hele mooie kruisbestuiving, echt waar hoor.
4: Ja. Want ik zie hier ook dat je bij M&N ook nog optredens gedaan hebt, hè? Klopt dat? Bij Veronica, M&M.
6: M&M, 8 januari vorig jaar. Elvis zou 90 geworden zijn. En ik kreeg dan telefoon van de, noemt hij de zoon van Ingeborg? Live in de studio bij.
4: Ja.
6: Fijn daar, trouwens. Heeft elke avond zijn uitzending. En ik heb dan live in de boot daar 2 Elvis-nummers gebracht.
4: We zullen zeggen sergeantje. Ja, okay.
6: Ja, ben wel denken.
4: Sergeantje,
6: Dus het was zalig hoe er live in Ierke zijn en daar in de, waar ze allemaal de topartiesten daar ook hun nummers komen brengen.
4: Ja.
6: Hebben we dat gedaan. Ook weer speciaal die dag, want bij ons lag er geen sneeuw. En ik kwam door de Kraaienbekstunnel en smeltende sneeuw. En tegen ik in Brussel kwam, was alles ondergesneeuwd.
4: Oei, ja.
6: En ik buiten kwam de auto ook, dus echt toevallig op die dag teruggekomen door de Kennedy-tunnel. Alles groen.
4: Alles, ja. En dan daarna alles wit.
6: Net daar natuurlijk. Je moet op tijd zijn. Je moet je haasten. Wat stress. Echt waar. Dat zijn zo typische zaken die bijblijven dan.
4: Zeg, Marco. Je hebt Helmut Lotti al aangehaald. Hè? Dat is nog zo'n Elvis-fan. Mm-hmm. Je hebt met hem ook opgetreden, hè?
6: Ja, hij weet echt alles, hè. Het was een VTM 10 om te zien Elvis special.
4: Inderdaad, ja.
6: En daar heb ik samen met Helmut Lotti dan een medley gedaan met daar ook Such a Night erin. Mm-hmm. Ook heel tof. Het was nog 10 om te zien toen de mensen nog gratis naartoe mochten en de mensen daar massaal naartoe kwamen. Nu ook, maar ik denk toch wel minder.
4: Ja.
6: Maar heerlijk om mee te maken, backstage en op dat podium zelf natuurlijk.
4: Ja. Want je bent ook een enorme voetbalfan, klopt hè?
6: Ik heb ook 35 jaar voetbaltrainer.
4: Inderdaad, zeg maar. Dat wou ik net zeggen, dus ja.
6: En natuurlijk op het einde, dat was 3 keer training geven, deed ook vol enthousiasme en coachen en roepen. En op een gegeven moment zeiden de mensen van, Mark, je was zo stil vandaag, moet optreden van de avond. Ja, dan moest ik mij proberen een beetje in te houden en dat is echt moeilijk.
4: Hart
6: en ziel wil coachen, wat ik wel...
4: Dat is niet makkelijk, hè.
6: Dus ik heb na 35 jaar het trainerschap dan opgegeven, maar de zoon en dochter voetballen nog, dus de bal rolt nog wel.
4: Het is nog altijd voetbal.
6: Alle weken.
4: Deze week trouwens voetbal gekeken, waarschijnlijk ook wel. Ik ook wel hoor.
5: Ik vraag me soms af hoe dat je dat allemaal deed. Dus verzekeringen, gaan optreden, stemcoaching, voetbaltraining geven. Alleen,
4: het is wel veel.
5: Hoe krijg je dat allemaal bij elkaar?
6: Zo? Ja, dat was voetbaltraining geven. Ik zou zeggen van 6 tot 7:30. Snel douchen, de voetbaltas thuis in. Dan de tas mee van de verzekeringen, de baan op.
4: Ja,
6: elke dag had 24 uur en was met weinig slaap, maar dat is wel gelukt.
4: Zometeen gaan we bij de nieuwe single komen van Marco Kimsen, maar we gaan eerst nog dat andere plaatje draaien dat zeer veel belang is en belangrijk is.
6: Ja, kijk, ik kende die mensen al bijna 30 jaar, waar zijn kinderen geboren waren. En het moet raar zijn.
4: En ineens stopt het leven.
6: Je gaat slapen en zondags, je wordt niet meer wakker.
4: Ja,
6: en
4: ineens stopt het leven. Hè.
6: Dat wil zeggen, mensen en luisteraars, gelukkige dag en wees dankbaar voor de kleine, toffe dingen die je elke dag kan meemaken.
4: Inderdaad.
6: Luister maar.
4: We gaan eens luisteren naar de mooie tekst.

0: Alles, Marco Kimsen, als je morgen niet meer wakker wordt.
1: Ja, want het is eigenlijk een vrolijk streep nadenkersliedje.
2: Ja,
1: ja, ja, ja. Hè?
2: Ja, het klopt. Dus ook heel veel op de radio gedraaid geweest, ook op Men TV.
1: Ja.
2: En uiteindelijk zijn we dan in de Vlaamse ultratop 50, hadden we op een gegeven moment plaats 23.
1: Ja.
2: Wat eigenlijk wel straf is, want de top 20, dat zijn allemaal de Like Me's en de superbekende.
1: Uiteraard, ja.
2: We zijn er dus heel veel gedraaid geweest. En natuurlijk, doe wel deugd natuurlijk. En zeker voor die klant dan indachtig, vind ik dat wel een mooi eerbetoon.
1: Ja, het zal wel zijn. De nieuwe single die heet Liefde.
2: Dat klopt.
1: De productie gebeurde met Christophe Segers, Severs. Van,
2: Christophe Severs, ja.
1: De zoon van Paul Severs.
2: Ja, ja, ja.
1: En Peter, er werd ook gebruik gemaakt van gitaristen van Clouseau, wist je dat?
2: Ja hoor, Tom Lodewijks heeft daar de bas en de gitaar gedaan, ook de drums eigenlijk.
1: En de trompetten zeker, hè?
2: Maar... En live trompetten, dat was Trifon Verbruggen, dat is allemaal live muziek dat erin zit.
1: En Marco, waarom moest dit nummer er eigenlijk komen, Liefde? Heeft het een betekenis voor u, of...
2: Uiteraard, heel veel liedjes gaan over liefde. Ik hou van jou, ik blijf je trouwen.
1: Ja, ja.
2: Dit gaat ook over liefde, maar het is eigenlijk wel anders. Je ontmoet de vrouw van je leven.
1: Ja.
2: En je wil er alles mee doen. Lekker naar zee gaan, lekker restaurantje doen. Je wil er naast wakker worden in bed.
1: Ja.
2: En daar gaat het eigenlijk over een... En het is wel een meezingertje, hoor.
1: Ja, het is een meezingertje. Hè. We hebben hem hier al...
0: Dat stond dan...
1: Twee, drie weken geleden
0: hebben we
1: een supertip gemaakt.
0: Supertip, ja.
2: De videoclip is meer dan 100.000 keer bekeken.
1: Ja, ja, voilà. Amai, je spreekt over een eigen, unieke sound. Klopt dat?
2: Ja, dus...
1: Dat heb je eens gezegd, ooit. Ik heb een eigen, unieke sound.
2: Eigen, unieke sound, ja. Als de mensen de stem horen op de radio, dat ze zeggen van, nou, dat is precies die of die. Maar ze moeten zeggen, ah ja, dat is een nummer van Marco Kimsen. Of we horen Marco Kimsen hier. Dat moet dat is eigenlijk niet imiteren, maar gewoon jezelf
1: uniek,
2: zijn.
1: Uniek, met jezelf
2: je eigen
1: zijn,
2: stem.
1: Ja,
2: ja, dat is de bedoeling.
1: Marco, jij hebt ook een enorme fanclub, hè?
2: Uiteraard, we hebben ook...
1: Sinds 1994?
2: Van 1994 al, dus de mensen volgen ons wel overal. Nee. En zo heb ik in januari, misschien even snel reclame maken, 23 januari, een steken in mijn jaarlijks Slagerfeest dinnershow.
1: Ja.
2: Dus 5 en 7 eten, daarna een grote show met Johan Veugelers, Yves Segers en John Dennis. En de mensen kunnen daar zeker alvast over inschrijven ook.
1: Ja, want je hebt een trouw publiek, hè?
2: Trouw publiek, vaste volgers en natuurlijk niet iedereen kan elke week meegaan. Hè, maar,
1: ja. En ook elk jaar organiseer je een fanbal.
2: Dat is die show die ik ook zeg. Vroeger was dat fanbal in het begin.
1: Ja, in het begin heette dat allemaal fanbal.
2: Ja. Dat Slagerfeest, dinnershow. Ja. En ik heb gezien dat die mensen ook John Dennis en Yves Segre ook op jullie kerstshow komen.
1: Ja. Ja, ja, ja.
2: Dus daar hebben de mensen al een voorproefje. Als ze zeggen, in januari hebben we nog Johan Veugelers bij. Wel, ze zijn altijd... Welkom op mijn Facebook, Marco Kimsen gaat de informatie wel verschijnen.
1: Heb jij een persoonlijke manager of zoiets, of een producer? Of waar kunnen de mensen jou bereiken bijvoorbeeld, via Facebook of
2: uiteraard via Facebook Marco Kimsen of Marten Kimpen, ook Instagram Marco Kimsen.
1: Ja.
2: Er is zelfs tegenwoordig moet een beetje een TikTok-account, zal ik maar zeggen.
1: Ja, inderdaad.
2: Dus de mensen kunnen ons zeker overal bereiken. Hè.
1: En ook via de YouTube, hè, want je hebt veel videoclipjes op
2: Videoclips staan allemaal YouTube, online op YouTube. Ik zeg het laatste, is meer dan 100.000 keer bekeken.
1: Ongelooflijk.
2: Spotify.
1: Ongelooflijk, hè Marco?
2: Ja, meer dan 100.000 keer. Spotify kunnen mensen mijn nummers volgen. Ook mijn nieuwe single Lief daar is dus volop te streamen. Daar.
1: Bij ons zeggen ze gewoon, goed bezig, maat. Echt waar?
2: Dat is...
0: En er is ook nog een website, www.marcokimsen.be blijkbaar.
2: Ja, dat klopt. Ik had nog vergeten te zeggen. Ja. www.marcokimsen.be.
0: Of telefoonnummer 0475-50-32-32. Dat is gemakkelijk, hè?
1: Ja, tuurlijk.
0: 0475-50-32-32.
1: Ja, voilà. Zijn er nog nieuwe plannen voor de toekomst, Marco? Ik bedoel, nieuwe singles?
2: We zijn al bezig met opvolgen, maar daar kan ik echt...
1: Nog niks over zeggen.
2: Weinig over zeggen.
1: Tegen ons mag daar niemand luisteren.
2: Het zou eens een cover kunnen zijn, maar iets dat nog nooit niet gedaan is, denk ik. En vandaar dat ik er weinig over kan loslaten.
1: Okay. Ja, ja. Als een beetje Elvis style misschien, ja? Misschien.
2: Nee. Dus, nee.
1: Ik probeer, maar het lukt niet.
0: Het lukt niet. We zullen misschien eerst eens naar Liefde luisteren.
1: Ja, we gaan eens naar Liefde luisteren van onze Marco Kimsen.
0: Wat was het?

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
4: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
5: It's time to travel.
3: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
6: Dit is Radio Pros. Om de bijtradio. Radio.

0: Ja, het liedje Liefde, het blijft maar in mijn hoofd hangen.
1: Ja, dat is de bedoeling. Het oorwormje is... De mensen kunnen dus uiteraard op YouTube de clippen kijken.
0: Ja.
1: Maar heel belangrijk voor ons ook is ook de streaming. Niet voor die centjes die we daarvoor krijgen, dat is natuurlijk heel minim.
0: Ja.
1: Maar voor de hitlijsten. Uiteraard zijn we dankbaar voor de airplay die we krijgen, ook op Radio Pros.
0: Ja.
1: En maar alles telt mee. We stonden gisteren op 86 in de Playride Top 100. Dat is bij de 100 meest gedraaide singles in Vlaanderen, Engelstalig, Vlaams door elkaar.
0: Amai.
1: Doe wel eens deugd dankzij alle luisteraars en alle radiostations die ons nummers draaien. Hè?
0: Ja, het zijn de kleine stations die soms de artiesten groot maken, hoor.
1: Zeker en vast. Lokale bekendheid, bij wijze van spreken, zo kom je in elke provincie terecht. Dus,
0: Natuurlijk moet je de nationale radio ook hebben, dat snap ik wel. Maar ik vind wel dat er sommige mensen mogen de kleine radio's wel bedenken voor hè, de inzet die we
2: zeker
0: doen.
2: De meeste zangers zijn allemaal begonnen met lokale radio. Ja. Dus daar zijn ze bekend geworden.
1: Ja, zeker. Dat is heel belangrijk om bij iedereen, sommige zenders draaien altijd maar, de grootste zenders zijn allemaal de superbekende.
0: Ja.
1: En dan krijgen de anderen weinig kans. Maar ik moet zeggen, met het, want dat gingen we nog even over het nummer
0: van Hoop. Ja.
1: Hoop. Dus je hebt op het moment het programma De Muziekshow, georganiseerd door Danny D'Amaro. En de mensen konden dan kiezen welk nummer ze als favoriet wilden over 2025.
0: Mm-hmm. Ja.
1: We hebben dat gewonnen met het nummertje Hoop.
0: Ja,
2: amai.
0: Hoop. Huh? Zeg Marco, we moeten hier afronden. Spijtig genoeg. Bedankt om langs te komen bij Radio Pros. Een man die al een carrière heeft van tientallen jaren. Hè? Zou ik maar mooi afronden. Hè? Ja. Een liefde voor Elvis en een passie voor het podium.
1: Uiteraard. Hè?
0: Voor de verzekeringen. Hè? En vooral voor zijn eigen muziek. Hè? Marco, ik wil jou bedanken om naar de studio's te komen.
1: Jullie bedankt voor de vriendelijke ontvangst. En uiteraard voor de airplay.
0: Ja, graag gedaan. Geen enkel probleem. We wensen jou nog heel veel succes toe, hè, Peter. Jullie zien elkaar waarschijnlijk nog wel. Hè?
2: Ja, deze maand nog. We gaan samen dus nog eens werken.
0: We zullen zorgen dat we eens kunnen langskomen. Dan kan ik eens een goede dag komen zeggen aan Marco.
1: Super.
0: In orde. Zeg bedankt en nog veel succes, Marco.
1: Dankjewel.
0: We gaan luisteren naar Hoop.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Ontbijtradio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Pros.
4: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu
5: 070 222 250.

Paul Young en Love of the Common People. Vrienden, we zijn er nog steeds bij. We gaan zo meteen alle verzoeken afwerken. En, want onze Peter is even druk bezig. Zo meteen hoor je Phil Hunter en Cindy Leavers en Hal van mij. Je mag nog steeds bellen. 070 22 22 5.

Frans Bauer staat hier. Ja, maar ik vind de juiste niet. Ja, goed. Maar we gaan wel een plaat draaien voor ons Jacquelineke. Die vraagt altijd een plaatje aan van Frans Bauer. Jacqueline, de volgende is voor u. Frans Bauer, uiteraard de koning van het feest. We hebben nog wat verzoekjes af te werken. Hopelijk komt Peter zo meteen terug. Want het is hier druk. Dus ja, je weet hoe dat gaat.

ongetwijfeld de koning van het feest, deze Frans Bauer. We moeten straks nog een plaat draaien van Jacqueline, van Paul Severs. Dat gaan we doen, maar we moeten nog platen draaien. Ongelooflijk veel platen draaien. Het is druk, druk, druk, druk hier op de radio. Dat hebben wij graag. Goedemorgen Johnny en Peter. Graag doe ik de groetjes aan iedereen die naar Pros luistert. En graag zou ik een plaatje willen aanvragen. En dat van de King Elvis Presley. En dat met Kiss Me Quick vanwege Chantal en Eddie van Aan de Haan in. Of aan zee eigenlijk. Hier is Elvis Presley. En Ooh Baby, Kiss Me Quick.

Heel speciaal voor Chantal en Eddie uit De Haan aan Zee. De Vossenslag, beter gezegd. Plaatje van Elvis Presley en Kiss Me Quick. Ja, het is een beetje druk vandaag op de radio, dus staan we er een heel klein beetje alleen voor. Ja, we doen dat wel, geen enkel probleem hoor. We moesten daar straks nog een plaat gaan draaien voor Marina. We zijn dat zeker niet vergeten. Marina, die vroeg een plaat aan van Rob de Nijs. En zet een kaars voor je raam vannacht. Even meegeven, onze kerstshow van Radio Pros gaat door. En dat dit jaar op zondag 13 december. De deuren gaan open vanaf 13 uur in zaal De Berwinne. Dat is in de Middelkouter 14A te Haltert. Inkom bedraagt slechts €25. Met optredens van Nico, Jonathan, Larissa, John Dennis, Yves Segers en Jovelli. Dus ik zal zeggen, als je een kaartje wilt, moet je absoluut heel snel zijn. Of je kan vandaag ook nog langskomen in de studio's van Radio Pros. Hier liggen kaartjes voor jullie. Maar ik zei het al, je moet heel snel zijn, want de kaarten vliegen gewoon de deur uit, zoals een sneltrein. En dan deze plaat aangevraagd door Marina. Hier is Rob de Nijs en zet een kaars voor je raam vannacht. En steek je gordijnen niet in brand.

Als je eenzaam bent, mijn liefste, brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam.

0: zet een kaars.
1: Dan moet je pas opletten. Als je een kaars voor je raam zet. Het is een van de lievelingsliedjes, denk ik dan toch wel, van Marina. Rob de Nijs en Zet een kaars voor je raam vannacht.

vlieg er gewoon in. En we doen alsof hier wel is, maar niet is. Hè? Ja. Bellen mag nog steeds, vrienden. 070 22 22 50. Of je kan ons een berichtje doen via de video. Dat kan allemaal. We moesten nog een plaat draaien van Luc Steno. En dat gaan we draaien voor Ed van Bever en Alleken. En zij krijgen de lieve groetjes van Corinneke uit Brakel. En Corinne die vroeg een plaat aan van Luc Steno. En als de zon schijnt. Mooi. Heel mooi. Dus eentje van links naar rechts. Van boven naar onder. Van voor naar achter. Dus gewoon voortdoen. Iedereen mag meedoen met Luc Steno.

Rozen door Corinneke uit Brakel. Voor Etje van Bevert en Anneke Luc Steno. En als de zon schijnt en ook voor ons heeft ze gezegd... Ja, dat weten we wel, Corinneke. Geen enkel probleem. Ik zei het al, vrienden. Je kan nog steeds een verzoekje doorsturen via onze Tidio. Onze e-mail.

eventjes niet. Hij moest heel dringend even weg. Graag een plaatje van de Banners, Someone to You, uit 2017. Dit plaatje voor jullie, dankjewel. Voor Molly en veel beterschap aan kleinzoon. Uiteraard, dat wensen wij ook. Marijke, Sylvieke, Raf, Ann en Ed, Gerrit en Linda, DJ Luc en Ann, Rudolf en Anja, Franske en vrouw, DJ Peter Krokke, monsieur. Ja, onze Peter zal het graag horen. En zijn co-DJ, hè, dat is onze Kevin. Het Prost-team en alle luisteraars een hele fijne zondag toegewenst vanwege Johan en Frida. En zij kozen een plaat uit 2017. Hier zijn de Banners. Someone to you.

Kimson just left the building. Net zoals Elvis dat deed als hij gedaan had met optreden. Hele fijne man, deze Marco Kimson. Je gaat er zeker nog meer van horen. Deze plaat draaien we voor Johan en Frida. Het is een prachtplaat van de Banners. En dat met Someone to You. Inderdaad, dit is nog steeds Ontbijtradio op jouw zondag. Vandaag tot een uur of 12 met alleen jouw verzoeken op de radio. Ja, ik weet, ons Jacquelineke die had ons een bericht gestuurd met een plaatje van Paul Severs. Maar ik vind die niet onmiddellijk, Jacqueline. Sorry ervoor. Misschien straks nog als Peter terugkomt. Ik weet het niet. Als hij terug raakt tenminste, want het is al 11:30. Ja, dus het zal moeilijk worden. Maar in ieder geval, ik zal jouw groeten doorgeven. Goedemorgen Peter en Johnny. Graag dat plaatje van Paul Severs met de hemel. Stuurt jou een engel voor jullie. Voor Molly, Hilde, Etje, Rafke, Chriske en alle luisteraars. En voor iedereen die ik ken. En voor het ganse team van Radio Pros. Uiteraard draaien we een plaats van Paul Severs. Als we ze straks nog vinden, Jacquelineke, gaan we ze nog draaien. Maar deze plaat mag er zeker nog bij. Oh.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje en ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.

0: Élysées op de radio.
1: He's met, back.
0: Moi, Lolita.
2: Ja, moi Lolita.
1: Voilà, alles een beetje bijgeregeld terug,
0: ja,
1: Peter.
0: Ja, en ik ben terug. Ik ben terug van weg geweest.
1: Ja, je bent terug van weg geweest. Het is nog steeds de ontbijtradio. Vrienden, nog een kleine 20 minuten. Ja. Dus ik zal zeggen, als je nog een verzoekje wilt, gewoon even doorsturen.
0: Ja, of bel aan 070-22-22-50.
1: Ja, en dat heeft ook Yvette gedaan. Goedemorgen, ja. Peter en Johnny. Samen. Ja, graag een plekje van Freddy de Lits zal dat zijn.
0: Ja.
1: En dat met Viva Cerveza om in de stemming te komen op deze prachtige zondag.
0: Ja, allee. Inderdaad. En het is goed weer buiten.
1: Het is goed weer, dus
0: 17
1: ik zal zeggen,
0: graden al. Dus,
1: ja, we moeten ervan profiteren.
0: We halen de 20 graden wel vandaag, zo in het zonnetje uit de wind.
1: Ja, heel dus, goed. Het begint heel goed. Dus wat een leuke kerel, die Marco Kimsen. Hè?
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, fijne gast, echt waar. Goeie producties, goede liedjes en alles.
0: Ja,
1: dus,
0: mooie kwaliteit. Echt waar.
1: Ja, ja. Dus ik zei het daarnet ook al, Peter, voor onze kerstshow, als er mensen zijn. Want we kregen een telefoon van Corine.
0: Mm-hmm.
1: En die vroeg hoe ze kon kaartjes verkrijgen.
0: Ah, ja, ja.
1: En ik zei ook via onze app natuurlijk ook. Kan je hier langskomen gewoon. Hè?
0: Want
1: er zijn nog live DJ's na ons. Dus gewoon even naar de studio. 25 euro's of meer. Of 2, 3, 4, 5 kaarten.
0: Ja.
1: Geen enkel probleem.
0: Ja, en niet vergeten, zeker aanduiden op je kalender, zondag 13 december.
1: Het zal wel zijn, want we hebben nogal een line-up, Peter.
0: Ja, dat is niet te doen.
1: Ja, we hebben Larissa, Yves Segers, John Dennis, Jonathan, Nico en Joe Valley.
0: En nog een verrassingsartiest.
1: Ja, een verrassing. Ja,
0: die komt er nog zo'n beetje tussen. Zo.
1: Een, beetje, een speciale verrassing voor onze luisteraars.
0: Ja.
1: Dat doen we dan ook, hè.
0: Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Dus wil je weten wie dat is, dan moet je langskomen.
1: Dan moet je gewoon langskomen, gewoon een kaartje kopen, 25 euro en voilà, het is opgelost.
0: En er zijn lekkere hotdogs verkrijgbaar. Ja. Er gaan waarschijnlijk matataartjes zijn voor met de koffie. Dus, koffie met gebak.
1: Een hotdog.
0: Voor 5 euro. Dus.
1: Begin al 100 te krijgen.
0: Ja, lekker.
1: Begin hier te knorren van 100.
0: Ja, een goede klasbostert op. En,
1: ik ga graag met choucroute.
0: Choucroute, ja.
1: Met cirkel. Wat dit dat bij paas choucroute?
0: Lekkere hapjes.
1: Dat was die mop van natuurlijk onze Urbanus.
0: Ja.
1: Chucrut of geen chucrut?
0: Hotstreepken toch?
1: Ja, hotstreepken toch? En ik heet dat eigenlijk.
0: Ik ben als een offrosnosnos.
1: Alleen nog zo'n ding. Ik eet dat eigenlijk graag met ketchup, dat is raar, hè?
0: Ketchup, nee.
1: Ja, ketchup.
0: Ja, en, zijn een halve Amerikaan.
1: Ja, ketchup dus, en zuurkool erop en zweep.
0: Hebben ze mayonaise in Amerika?
1: Mayonaise? Ja, dat hebben ze wel, hoor. Ja, toch wel. Ja, ja, goeie mayonaise.
0: Goeie mayonaise,
1: dat is hier in België ook, hè. Ja, voilà,
0: ja, want jeugd, dat is meer naar ketchup naartoe, hè?
1: Ja, ketchup.
0: Dat is ongelooflijk. Ik denk dat dat komt door het Amerikaanse McDonald's en zo.
1: Hey, weet je, de naam ketchup, dat komt eigenlijk van... Vlug, hè? Ketchup.
0: Ketchup.
1: You need a ketchup. Dus ze hebben daar een saus naar gemaakt en die heet dan ketchup, maar het is eigenlijk ketchup. En zo gaat dat allemaal simpel, hè?
0: Ja, bonjour. Okay. We gaan de Freddy de Lits draaien.
1: Ja, viva cerveza. Olé.
0: Goedemorgen allemaal.

0: Van Ferry de Lits.
1: Ja.
0: Nou, en ook de Jonathan zingt dat ook, hè, die plaat.
1: Vooral de mannen
0: die
1: van Tenerife.
0: Naar de kerstshow. Dus,
1: ja, al die mannen van Tenerife gaan ook komen zeker naar de kerstshow.
0: Ik denk het,
1: ik denk het wel.
0: Ze komen allemaal af.
1: Zeker voor dat liedje, hè. Ja. Viva Cerveza, Tenerife en al dat. Ja, dat is mooi. Ja, Peter, wat moet ik nog zeggen? Je hebt ook een nieuwe supertip, hè?
0: Ja, dat is voor straks.
1: Ja. En ook niet vergeten, dus voor onze kerstshow, het is heel, heel, heel belangrijk dat de mensen weten dat de kaarten wel echt snel de deur uit gaan.
0: Ja, inderdaad, ik ben verschoten, want magnifiek. Echt
1: want
0: waar.
1: Sommige mensen wachten zo'n beetje tot de laatste moment, ik ken dat, ik snap dat ook wel.
0: We waren 14 dagen in verkoop en we zitten al 50% verkocht, dat is lang geleden. Dus
1: ik zeg het, het gaat enorm snel, we liggen nog, ik heb terug kaarten moeten meebrengen trouwens in de studio, want er lagen geen kaarten meer. Nu liggen er kaarten voor iedereen die wilt
0: horen. Dus wil je nog langskomen op de kerstshow, het programma van Larissa, Yves Seger, John Dennis, Jonathan, Nico en Jovalli voor slechts €25 per man.
1: Ja, en de big surprise.
0: Ja, ja. En nog dus, een verrassingsoptreden bij.
1: Ja, een verrassingsoptreden. Dus,
0: waar vind je dat nog voor die prijs? Hè?
1: En een mattentaart krijg je daar ook bij geschoteld.
0: Ja, bij de koffie. Up, mattentaartje
1: een mattentaartje bij. Zwop. Up. Je kan ook een hotdogje eten.
0: Oh, lekker.
1: Ja. Met zuurkool en ketchup.
0: Ja, er komen nog krampjes ook, hè, waarschijnlijk. Dus,
1: komen
0: ik denk dat er nog een chocolatier komt.
1: Ja, ja.
0: Met speciale pralines.
1: Ah, ja.
0: We hebben nog...
1: smatenbollen?
0: Scrobbeleer komt nog langs met een standje. Ja. Dus dat is buiten. Voor als je een druppelke nodig hebt voor de kou.
1: Ah, ja, het zou wel kunnen in december. Je weet maar nooit, hè, Peter. December kan het allemaal frisjes zijn. Dus...
0: We gaan er een klein beetje een kerstmarkt zo'n beetje van maken.
1: Ja, ja, ja. Ho, ho, ho.
0: Merry Christmas.
1: Merry Christmas.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
6: You're the one I need.
5: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: Laser volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Mooi, hè?
1: Mooie plaat van Marianne Faithfull en de Ballad of Lucy.
0: Een heel speciale stem, hè?
1: Ja, dat is een mooie vraag.
0: Zeg Peter, ik kreeg hier nog een bericht van Ron van der Steen mag niet achter de hotdog staan, of ze zijn allemaal op vanwege Gerrit. Ja,
1: dat is
0: alsjeblieft.
1: Ja, dat is juist.
0: We moeten nog een plaat draaien voor Stavros, maar Stavros, ik denk dat onze collega Bart die wel gaat spelen, want we zitten een beetje kort aan tijd.
1: Inderdaad, en we moeten de supertip van volgende week nog voorstellen. Ja, dus vanaf maandag tot en met zondag hoor je die plaat om de 2 uur op de radio.
0: We moeten hem naar de studio krijgen, hè Peter?
1: Ja.
0: Het is van Moetens. Dat ga ik maar terug voorzien voor leuke vraagjes.
1: Ja.
0: Want die ken ik een beetje beter, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, goed.
1: Het is een plaat van Jo Valley en het is de laatste nieuwe van Jo Valley en het gaat over Dans met mij.
0: Ja, oké. Okay. Zeg, gaan we een afscheid nemen?
1: We moeten een afscheid nemen, ja.
0: Ja, ik denk het, hè.
1: Zo zeggen iedereen bedankt voor de telefoontjes, de berichten en ook onze gast op interview. Ja. Bedankt om langs te komen.
0: Zeker. Ja, ik heb een beetje moeten snel zijn vandaag. Ja. Maar volgende week gaat alles een beetje terug normaal zijn.
1: Ja, dat zal normaal zijn. Allee, we zeggen dat altijd.
0: Ja, we zeggen dat altijd. Ja, dat klopt.
1: Veel normaal is er nooit niet aan
0: bij ons. Zeker niet. Maar ja, goed. Ja, de luisteraars weten dat wel.
1: Is dat, ja.
0: Het is dat. Dus voilà, iedereen bedankt.
1: Ja. Nog een hele fijne zondag. Geniet van het zonnetje nog, want het is nu nog 20 graden, maar deze week gaat maar 12 graden overdag zijn. Dus,
0: En geniet van onze Bart, want die staat weer klaar. Die zegt dat hij super in vorm is. Heeft al 2 dozen ravioli binnen, dus dat zal wel lukken, denk ik.
1: Was dat zo rook?
0: Ja.
1: Wat stinkt er hier?
0: Ravioli, dat is een lievelingseten, denk ik.
1: Ik denk het, ja.
0: Ja, zeker. En dan nog met de rest van de collega's. Ik kom nog eens terug om 2 uur. En dan al die andere collega's nog, wie zijn er nog? Ja, vanavond nog Gerrit ook nog, denk ik.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Ja, dus het zal nog leuk worden hier bij Pros.
1: Ja, en hier is onze supertip van de week. Vanaf morgen eigenlijk. We stellen hem vandaag voor.
0: Ja, het is dat. Allee, bedankt allemaal.
1: En tot de volgende.
0: Salut, Peter.
1: Salut.
0: Doe dat goed, hè.
1: Graaf zijn, hè.
0: Ja, proberen, hè. Proberen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Over een half uur komen de federale topministers opnieuw samen over de begroting. Ze gaan op zoek naar 10 miljard euro. En vandaag wordt meteen een belangrijke dag, zegt journalist Karel Latreille.
4: Het kan vandaag al meteen een eerste dag van de waarheid zijn voor premier De Wever. Vindt bijvoorbeeld de MR dat er nog te veel belastingen in zijn begrotingstabel staan? Of vinden CD&V, Vooruit en Les Engagés dat er te veel bespaard wordt op de zorg? Dat is een discussie die vandaag wel eens heel hard gevoerd kan worden.
3: Deadline is 13 oktober, dan wil De Wever zijn beleidsverklaring geven in het parlement. De helft van de Belgische fietsers voelt zich onveilig in het verkeer. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau iVox. 2 op de 3 fietsers geven aan dat ze het afgelopen jaar al een gevaarlijke situatie hebben meegemaakt. In Nederland zijn die resultaten opvallend beter. Daar voelt maar 1 op de 5 fietsers zich onveilig in het verkeer. Ze dragen daar ook minder vaak een fietshelm. In Spanje is nu de regio Catalonië getroffen door noodweer. Daarbij zijn zeker 2 doden gevallen. Barcelona en omgeving kenden afgelopen nacht de hevigste regen in 20 jaar. Straten staan onder water en het treinverkeer is stilgelegd. Deze Vlaming zit vast op zijn hotelkamer in Malgrat de Mar.
5: Aan de overkant was hier een parking waar de wagens ronddreven eigenlijk, iets dieper gelegen. En bussen die tot halverwege in het water stonden. Het was hier chaos in het hotel en in de omliggende straat en de omgeving. We zitten vast op de kamer en we moeten wachten tot het beter wordt voor we naar beneden kunnen.
3: Amerikaans president Trump heeft het telefoonnummer van een senator gedeeld op zijn platform Truth Social. Het gaat om de Republikeinse senator Tom Cotton, een partijgenoot van Trump dus. De senator ligt dwars over een voorstel om in de VS permanent over te schakelen op de zomertijd. Trump roept de mensen op om hem massaal te bellen en hem ervan te overtuigen het voorstel te steunen. En op het Europees kampioenschap wielrennen rijden de mannen vanmiddag hun wegrit. Remco Evenepoel start als topfavoriet. De Sloveen Tadej Pogacar is er niet bij, maar Evenepoel zal toch rekening moeten houden met andere concurrenten, zegt wielerjournalist Stijn Vlamink.
6: Met een Ciccone, een Ayuso, een Primoz Roglic zijn er toch nog wel wat kapers op de kust. Evenepoel die zal er toch nog voor moeten strijden op een parcours dat hem in principe echt wel moet liggen. Dus als Evenepoel echt zijn niveau haalt, dan is de kans toch wel groot dat hij vandaag Europees kampioen wordt.
3: De wedstrijd start over een half uur. Vanmiddag zonnige periode met af en toe wat wolken, maxima van 19 tot lokaal 23 graden. Ook morgen en dinsdag krijgen we mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM.
9: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Als je net als Yves Berendsen en Emma Heesters denkt dat je alleen met jou de zondag doorkomt, dan heb je buiten de middag, ja, dat is dan buiten de middagradio gerekend. Maar eerst een bedankwoordje aan Johnny en Peter. Bedankt voor de heerlijke ontbijtradio. We hebben het ontbijt en jullie show inmiddels goed achter de kiezen en lekker verteerd. Dus de microfoon is warm gedraaid. Een hele goede zondagmiddag, vrienden. Mijn naam is Bart van Elst en we gaan er samen weer een mooi ouderwetse dag van maken. Heb je een verzoekje of wil je de groeten doen? Bel de studio op 070-220-220-50 of stuur even een gezellige app. Geen aap, want die is te groot om de studio binnen te komen. En ik ga meteen een klassieker op jullie loslaten. Een hele mooie uit de jaren 80. Hier is hij. Foreigner. En Waiting for a Girl Like You.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Bluespink en een fijnvoelig popmeisje kaapten in 1972 de Amerikaanse Billboard-lijsten met How Do You Do van Martin McNeil. Blijkbaar had Amerika dus net genoeg aan een zware bromstem en een loopzuiver fluitje en een flinke dosis ongemakkelijke chemie om de portemonnee open te trekken. We hebben nog een verzoekje binnengekregen van Stavros. Goedemorgen luisteraars van Pros voor de vrienden van Tenerife, waar vandaag het hoogseizoen begint. Ja, was ik maar in jullie plaats. Graag eentje om goed naar te luisteren. Ik koester je oester van Roel Verbrugge. De groetjes van Stavros uit Willebroek. We hebben gekozen, we hebben het niet echt in onze platenbak kunnen vinden, maar we hebben gekozen voor... In Spanje van Mart Hoogkamer.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.

Begin jaren 80 trok er eentje naar de kosmos om zichzelf tot majoor te kronen. We hebben het over Peter Schilling en Major Tom. Ja, je moet die twee niet met elkaar verwarren. Maar we hebben ook nog wat nieuws te melden. Eventjes voor de luisteraars. Wie lid kan worden, of wie graag lid wil worden, kan dat altijd nog. Het is €25 of €50 en je kan dat storten, die bijdrage op BE 852 930 3077 4706. Dat is voor alle luisteraars die eventueel dus lid willen worden van onze PROS vriendenkring. En dit is Manke Nelis, een kleine jodeljongen.

Flinke pijnkreet kan blijkbaar zomaar omslaan in een partij jodelen. Mankerele scoorde er in 1987 in elk geval een gigantische hit mee. Zelf heb ik daar echt talent niet voor. Dus ik zou eerder een cursus pijnnabootsen moeten volgen om die zone te halen. Nu we het trouwens toch over die pijnkreten hebben. Straks hebben we onze supertip van de week klaarstaan. En dat is nog altijd Steve Tielis en zijn eigen keuken in de fik laten staan. En Piet Huizes eruit, de boel, die de boel komt redden. Ja. Maar ja, waar een mens zich eerst allemaal toe verlaagt. Goede liefde bijvoorbeeld. Eind 76 wisten ze al precies hoe ver we daarin durven gaan. Dit is 10cc en The Things We Do For Love.

0: Tot vandaag is Genel nog altijd onze supertip van de week. Steve Dielis en Piet Huizensteruit. Die blijkbaar nog een aardig robbertje kan zingen misschien. Misschien. Ja, misschien wel. En als je net Steve je keuken in de fik steekt, sta je gegarandeerd met prikkende ogen van de rook. En van de rook gaan we naar het rood. We slaan niet in het rood, maar we hebben gewoon een verzoekje binnengekregen van Chris uit Turnhout. En die wou heel graag een nummer horen van Marco Borsato.
1: Rood is allang het rood.
0: En rood.
1: Het rood van rood.
0: We zijn socialistisch vandaag.
1: De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10 zit je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Molitaan.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pros, goedemiddag.

0: Wat doet ze haar naam toch alle eer aan? Die Andrea Schön. Maar jammer is het wel, want ze riep zojuist Arrivederci Hans. Blijkbaar neemt ze afscheid van Hans anders. Al zal ze daarna wel een heel ander brilletje nodig hebben. Maar van dat Italiaanse vaarwel reizen we meteen door naar de Beach Boys. En nu die Arrivederci binnen is, zijn ze helemaal klaar om vlot de stad in te trekken met...
1: Round, round, get around, I get around.
0: I get around.

Yeah, Get Around van de Beach Boys. Ze hebben het ook niet onder de markt. Fresh hebben we het ook niet vandaag met Kool & The Gang. Ze smaakt een beetje fris. En buiten is het niet zo fris. Maar we kunnen ons wel een beetje verkoelen.

Wat een heerlijke energie uit het jaar 1984. Cool in the Gang met Fresh. Die sound blijft na al die jaren nog altijd verrassend fris. We gaan meteen door naar een speciaal verzoekje voor Pascal. De meeste van jullie zullen hem waarschijnlijk niet kennen, maar Pascal is taxichauffeur, althans tot voor kort. Want hij heeft zijn wagen definitief aan de kant geschoven. Hij gooit het roer om. Nee, het is niet van een boot, want varen gaat hij niet doen. Hij wil gewoon even iets helemaal anders, maar hij doet het nu. Is lekker rustig aan, relaxed. Geen ritten en geen stress meer. Pascal de Meter staat even helemaal stil. Speciaal voor jou om te genieten van de rust. Hier is Roxette met Spending My Time. What's the time?

Wat blijft Spending My Time uit 1991 toch een heerlijk ingetogen pareltje. Die stem is natuurlijk de onvergetelijke Mary Fredrickson, de zangeres van Roxette, die in 2019 helaas is overleden. We hebben een beetje de tijd met jullie doorgebracht. En die tijd gaan we ook in het tweede uur natuurlijk tot een goed einde brengen. En bij de police bleef die kinderlijke onschuld er daarentegen wel lekker in zitten. Die doken destijds blijkbaar eerst in hun bed om dodo te doen, om vervolgens weer dada te roepen. Met hun dododo, dadada. Maar ik ga zelf nog lang geen dada zeggen. Tot straks, met het tweede deel op deze zondagmiddag, vrienden.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Griezelliefhebbers en gezinnen, opgelet, want de herfst begint spannend in Haaltert. Komend weekend, op zaterdag 10 oktober, opent fotostudio Rebel in de Bruelstraat de deuren voor een groot Halloween griezelweekend. De studio is volledig omgetoverd tot een magische wereld vol pompoenen, spoken en skeletten. Overdag is er een grote familiedag waar kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen en vanaf 5 uur 's middags kan je er terecht voor een unieke fotoshoot in griezelstijl. De familiedag start zaterdag overdag in de Bruelstraat in Haaltert. En volgend weekend staat Ninove in het teken van een heel bijzonder jubileum. Op zaterdagavond 10 oktober kan je in de prachtige historische Abdijkerk genieten van een sfeervol jubileumconcert. Het concert wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarige bestaan van het bekende Dr. Hemelrijk Comité. Een unieke kans om te genieten van schitterende muziek in een adembenemend en historisch decor. Op zoek naar een superleuke en interactieve activiteit met kinderen volgend weekend? Kom dan op zaterdag 10 oktober naar het Utopia Café in Aalst. Daar strijkt de Kioskobot neer. Het is een unieke mobiele pop-up escape game, speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders. Samen los je leuke puzzels, raadsels en behendigheidsspellen op om de robot weer op gang te krijgen. Het spel start zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends in de Utopia Bibliotheek in Aalst. Gezellig denkwerk en gegarandeerd spelplezier voor het hele gezin. En voor de liefhebbers van puur en meeslepend theater, opgelet. Volgend weekend kan je in Erpenmeer gaan genieten van een absolute topvoorstelling. Op zaterdagavond 10 oktober staat meesterverteller en acteur Warre Borgmans op het podium van Cultuurhuis Emotia met de hartverwarmende monoloog Rozeke. Een prachtig stuk vol emotie, herkenbare verhalen en een flinke portie humor. De voorstelling in Emotia begint zaterdagavond om 8 uur. Een perfecte tip voor een sfeervolle en kwalitatieve zaterdagavond dicht bij huis. Tickets reserveer je eenvoudig vooraf via de website van Erpenmeer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

deel 2 van deze middag Radio Vrienden. We trapten dit uur af met het prachtige Vrienden voor Altijd. En deze plaat wilde ik ontzettend graag opdragen aan mijn eigen beste vriendin. Ze zit momenteel in een klein dipje en kan wel wat steun gebruiken. Je wil ze zelf absoluut anoniem blijven. En voor de duidelijkheid, nee, ze zit niet bij de anonieme alcoholisten. Zo erg is het nu ook weer niet. Maar wel, een vriendin voor altijd of vriend voor altijd. Kom op, meid, dat was voor jou. Ik klink het glas op een beter leven. Ik kan ook nog de groeten en verzoeken overmaken in het programma. En van de warme vriendschap gaan we overschakelen naar het grovere geweld. We gooien de volumeknop een flink stuk omhoog en laten de gitaar het werk doen. De garen en de snaren mogen los.

Met Here I Go Again hoorden we zojuist een stevig rocknummer van Whitesnake. Voor iedereen die wel eens alleen in dit leven staat en zijn eigen weg kiest. En van de weg maken we nu plaats voor het luchtruim. Onze Elton John had destijds immers ook wel kunnen zeggen Here I Go Again. En daar zal ongetwijfeld wat vaart achter gezeten hebben, want de beste man heeft nu eenmaal iets met een raket. Rocketman.

We hoorden net Rocketman, de klassieker waarmee Elton John ons al sinds 1972 zonder te moeten lopen naar de maandracht. Ja, nu zijn er op aarde genoeg mensen die wel aan een stuk doorlopen.

wel achter de vrouwen dan. Zonder erbij na te denken. We hebben nog een verzoekje binnengekregen van Molly. Goedemiddag Bart. Kun je een plaatje spelen van Frans Bauer? Een moeder moet stralen. Dat moet ze inderdaad altijd. Hier is het dan, Molly. Een moeder moet stralen van Frans Bauer.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
1: Calosaurus is in Ellava.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

Het was de balsem voor de ziel van Siel. Niels, zij is zojuist betoverde met zijn prachtige Kiss from a Rose. Als dat maar geen doornige kus wordt, of onze goede vriend Siel zou het nog wat aanstekelijk beginnen vinden. Hij had destijds ook een killer van een nummer te pakken, toen hij nog in een Adamski-verpakking zich vertoonde. En nu we toch bij de roosjes aanbeland zijn. De volgende plaat komt er op speciaal verzoek van François van den Bergen. En we hebben we duiken diep de jaren 70 in met de legendarische Wim de Kranen en zijn prachtige Rosanna.

Met de prachtige klanken van Rosanne lieten we zojuist de muzikale romantiek van Wim de Kranen achter ons. Speciaal voor François uit Aalst. Zou je van al die roosjes die we vandaag in het programma hebben gehad bijna een onprettig gevoel krijgen van de doorns? Precies, van die sfeer vangen de dames van TLC een ijzersterke hit met Unpretty.

Het niet zo, niet zo comfortabele gevoel van TLC en hun Pretty laten we achter ons. Maar natuurlijk niet zonder slag of stoot. Wij gaan er namelijk nog eens flink de stroom op zetten. Zonder water wel te verstaan. Ik krijg er zo erg al wat zenuwtrekjes van. Dus meteen ook te merken bij de Marlets. En ik heb een tik van Alan Trick. Of Electric.

0: Marles brengen altijd wel sfeer op de radio met die tik van Electric. Tot de elektriciteitsrekening op de mat valt en je pas echt een tik van op je hart krijgt. Mocht er toevallig een elektrische auto rondrijden met daarin een dame die wel van een stootje kan. Of wel van een stootje. Tegen een stootje kan. Wat kan je zomaar de legendarische verschijning uit 1975 zijn? Handen aan het stuur. Want hier is Penny McLean.
1: Oh. Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Mocht de heer van Veldschuis en Kemper zich wel eens in elkaar vergewissen, of liever gezegd, rondig in elkaar vergissen, wat zou ze, dan kunnen ze dan... Kunnen ze... Ik wou dat ik jou was gelukkig meteen aan een veilige partnerruil doen. Een prachtig en intiem nummer voor alle romantici onder ons. Maar de familietrekjes blijven vandaag uitgebreid aan bod komen. We schakelen over naar een absolute topband uit de 80's. Hier is Level 42 met hun geweldige Running in the Family. We gaan het een beetje op een loopje zetten.

Zat dus duidelijk in de familie bij de heren van Level 42 en hun onvervalste klassieker Running in the Family. En dan van de reeks familie op VTM gaan we meteen naar een hele andere familie over. Ja, ja. Wat dacht je bijvoorbeeld van de Beach Boys? Die moet je zo horen om aan een familie te beginnen. Ik kan ze altijd een rol toe-eigenen.

We luisteren naar de Engelstalige versie van Robert Nijs en California Beach Boys. Dus Donna Summer met Could It Be Magic?

Donna Summer, die ons zojuist nog even flink liet zweten. Maar we schakelen meteen over naar de orde van de dag. Trek de teenslippers en de felle zonnebril maar alvast uit de kast, want we gaan richting Italië. Wat dacht je daarvan? La primavera en Sash. Ja, de zon begint spontaan te schijnen dan. En met die zonnegebied, voor straks neem ik dan ook afscheid van jullie. Straks veel plezier met Johnny Johnson. En klaar, mijn platenkoffer gaat dicht. De microfoon gaat op mute. Bedankt voor het luisteren. En heel graag tot vrijdag, vrienden. Geniet ervan.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goedemiddag.
6: Weekend hit.
7: Johnny Johnson.

Dit waren ze, de dames en heren uit de jaren 90, Wang Chung en Dance All Days. Vrienden van de radio, het is vandaag zondag 4 oktober 2026. Dit is alweer een nieuwe aflevering van de Weekend Hits. We bedanken alvast de voorgaande collega's en wij gaan door vandaag tot 4.

Het kleine zusje van Laïe staat al op 3 genoteerd in de Super 15 met Dorst in de Smidse. Deze staat ook nog altijd mooi genoteerd. Dit zijn Sabine en Paul Bruna en het is weer zomer.

Sabine en Paul Bruna, en dat met Het is weer zomer. En dat op jouw radio op de 107.5, de 107.1 en de 105.5. Dit is jouw radio, Radio Pros FM. Als je aan tafel zit, smakelijk eten. Ben je een cocktail of een biertje aan het drinken? Wel, gezondheid. Terug naar 86.

In de jaren 80 hing in elke kamer wel een poster van deze heren Duran Duran uit 86. En dat met Skin Trade. Deze dame kent ook iedereen, Amy McDonald. Je weet het, vrienden, hier op Radio Pros FM draaien we muziek voor iedereen, voor ieder wat wils. Zowel Nederlandstalig, Engelstalig, nieuwe hits en oude oldies.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Pros FM 107.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
2: Johnny Johnson.

een van de betere bands uit de jaren 70. En je kent ze nog wel van Le Freak. Dit was iets minder bekend. Ze werden opgericht in 1976 door Nile Rodgers en Bernard Edwards. Dit waren Chic en dat met Good Times.

Deze Cat Stevens werd geboren in Londen in 1948. Als Cat Stevens, tegenwoordig heet hij Yusuf Islam. Hij werd vooral bekend in de jaren 60 en 70, zoals deze. Sun.

Wat een heerlijke plaat is het toch. Je zou spontaan gaan meedansen met deze Elvis Crespo. En Dioro en dat met Ballar. Deze plaat kent iedereen ook nog wel van Ingeborg. Ingeborg is tegenwoordig wel terug op tv te bekijken. Maar een nieuwe hit heeft ze nog niet gemaakt. Hier zijn Steve Tielens en Sarah.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur.

Boom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst. Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

Lionel Richie was de leadzanger van de Commodores in 1977 en dat met Brick House. Even terug korter bij huis met de zus van, je weet wel, de grootmeester Christophe. Zij maakt ook hele mooie platen, onder andere deze, Een Verlangen Te Groot. Hier is Lindsay.

Je hoorde ze nog maar drie keer op de radio. Heel raar, maar deze George Baker Selection wordt niet zoveel gedraaid. Send me the pillow. Freddy, ik zend jou de groeten. We gaan even afscheid nemen. We komen zo meteen terug in deel 2 van de Weekend Hits. En nu gaan we even naar Blankenbergen met het witte paard. En het is altijd feest.

0: Welkom in het Witte Paard. The greatest revue temple van het land.
1: 90 jaar geschiedenis, zo puur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

We openden deel 2 van onze Weekend Hits met een hele schitterende mooie plaat van de Levelers en One Way. Vrienden, tot 4 uur ben ik bij u. Yes.

Deze grootartiest uit Nederland vroeg zich altijd af wanneer hij thuis is. Ik heb dat eigenlijk ook wel. Dit was Hans de Boy en Thuis Ben. We blijven even in Belgeland deze keer met een single die gemaakt werd door Elvis Presley. Natuurlijk maar gezongen door Coco Junior.

0: Coco Junior is de man die alles kan qua muziek dan toch. Dit was een prachtige cover van Elvis Presley en Suspicious Minds. En nu gaan we letterlijk naar 74-75.
1: Ons FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: rustgevende muziek op jouw radio mag ook wel eens. Dit waren de Connellys en 74-75. Terug naar Nederland nu met Dreetje.
1: Ik had beloofd.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.
4: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
4: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
6: Pulse FM.
7: Goedemiddag.

band gaat nog steeds optreden, maar Marie Frederiksen is er niet meer. Ze is een hemelse held geworden. Het blijft mooie muziek. Dit was Roxette en Spending My Time. Dit is zo'n typische zondagplaat waar je even tot jezelf kan komen. Lekker relaxen in de zetel, op het terras of even gewoon in de veranda. Hier is Tim Finn en Through the Years.

0: Mooie melodie, mooie meezinger deze Tim Finn en I See You Through the Years. We gaan even terug naar Belgeland en dit met een zanger die zingt over een zanger. Hier is Bart Herman, liedje van Stepbos.
1: Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En een daarvan speelde piano. En wees maar zeker,

0: Dit is een plaatje die we thuis altijd meezingen van de baby's. And every time I think of you. En we gaan even dieper de tijd in. Hier is Paul Anka.
1: De mooiste oldies. De mooiste oldies. Op Radio Pros. Radio Pros.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
4: Johnny Johnson.

hoorden twee nieuwe platen van David Guetta en Andrea Bocelli. En dan deze Madonna en Sabrina Carpenter. En dat met Bring Your Love. Terug naar de jaren 70 vliegen. Dat doen we in een oude teletijdsmachine. En dat met deze Paul da Vinci. En Your Baby Ain't Your Baby Anymore.

Paul de Richie, de zanger van de Rubettes. En dat met Your Baby Ain't Your Baby Anymore. Vrienden, we gaan stilaan richting 4 uur. Maar we gaan eerst nog een paar mooie platen op je loslaten. Onder andere deze bekende Nederlander. Hier is Jan Smit, Als de Morgen is Gekomen.

Jens Smit. En als de morgen is gekomen, en die zal er snel zijn, want dan ben ik weer paraat voor de meezingers op de werkvloer. Vrienden, dit was weer het programma De Weekend Hit. Zometeen veel plezier met alle komende collega's. En graag tot morgen. Oh

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: In Borsbeek in Antwerpen is een steekpartij maar net vermeden, dat bevestigt de politie. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Eén van hen trok een mes, maar een klant en de kok van de zaak konden hem tegen de grond werken. Eén persoon raakte lichtgewond. Het is niet duidelijk waarom de twee ruzie hadden. In Catalonië in Spanje zijn al zeker 3 doden gevallen bij het noodweer daar. Er is ook nog zeker 1 iemand vermist. In en rond Barcelona viel vannacht op sommige plaatsen meer dan 200 liter regen per vierkante meter. Heel wat straten en kelders liepen onder water en auto's werden meegesleurd. Ook in het Baskenland waren er overstromingen. Volgens de Spaanse Weerdienst komt de extreme regenval door de sterk opgewarmde Middellandse Zee. En ook op het Griekse eiland Kreta zijn er stevige onweersbuien. Er valt bijzonder veel regen en op 24 uur tijd hebben ze daar zo'n 22.000 bliksemschichten vastgesteld. Dat melden de autoriteiten. Heel wat wegen staan onder water en op veel plaatsen viel de stroom uit. En in Ceuta ontruimt de politie een groot migrantenkamp, dat meldt persagentschap AFP. Er zitten zo'n 3000 migranten, ze verblijven daar illegaal. Er zijn zo'n 350 agenten aanwezig en die krijgen ook hulp van het leger. De migranten gaan nu naar een opvangcentrum. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Eind juli probeerden duizenden mensen vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Een deel van hen is dus nog altijd daar. Deze namiddag zonnig met af en toe wolken en lokaal tot 23 graden. Morgen eerst nevel en mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zwart hetzelfde weer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Pulse FM.
4: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
5: Pols FM.
6: Goedemiddag.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Griezelliefhebbers en gezinnen, opgelet, want de herfst begint spannend in Havert. Komend weekend, op zaterdag 10 oktober, opent fotostudio Rebel in de Bruilstraat de deuren voor een groot Halloween griezelweekend. De studio is volledig omgetoverd tot een magische wereld vol pompoenen, spoken en skeletten. Overdag is er een grote familiedag waar kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen en vanaf 5 uur 's middags kan je er terecht voor een unieke fotoshoot in griezelstijl. De familiedag start zaterdag overdag in de Bruilstraat in Haaltert. En volgend weekend staat Ninove in het teken van een heel bijzonder jubileum. Op zaterdagavond 10 oktober kan je in de prachtige historische Abdijkerk genieten van een sfeervol jubileumconcert. Het concert wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarige bestaan van het bekende Dr. Hemelrijk Comité. Een unieke kans om te genieten van schitterende muziek in een adembenemend en historisch decor. Op zoek naar een superleuke en interactieve activiteit met kinderen volgend weekend? Kom dan op zaterdag 10 oktober naar het Utopia Café in Aalst. Daar strijkt de Kioskobot neer. Het is een unieke mobiele pop-up escape game, speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders. Samen los je leuke puzzels, raadsels en behendigheidsspellen op om de robots weer op gang te krijgen. Het spel start zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends in de Utopia Bibliotheek in Aalst. Gezellig denkwerk en gegarandeerd spelplezier voor het hele gezin. En voor de liefhebbers van puur en meeslepend theater, opgelet. Volgend weekend kan je in Erpenmeer gaan genieten van een absolute topvoorstelling. Op zaterdagavond 10 oktober staat meesterverteller en acteur Warre Borgmans op het podium van Cultuurhuis Emotia met de hartverwarmende monoloog Rozeke. Een prachtig stuk vol emotie, herkenbare verhalen en een flinke portie humor. De voorstelling in Emotia begint zaterdagavond om 8 uur. Een perfecte tip voor een sfeervolle en kwalitatieve zaterdagavond dicht bij huis. Tickets reserveer je eenvoudig vooraf via de website van Erpenmeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten?
1: Calosaurus is in Ellava.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
0: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
4: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
0: Wij doen het met hart en handen.
5: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf...

is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij haalde het in Slovenië na zo'n 190 kilometer in een millimeterspurt van de Italiaan Giulio Ciccone. Zijn landgenoot Christian Scaroni pakte het brons. Het was de enige titel die Evenepoel nog miste, nadat hij eerder al wereldkampioen en ook Olympisch kampioen werd. Zijn vrouw Umi is trots.
4: Ja, spannend natuurlijk. Eerste keer fotofinish, dus dat hebben we ook al eens meegemaakt. En heel blij voor hem. Hij was heel teleurgesteld na zondag. Dus ik ben heel blij voor hem dat hij vandaag toch een mooie trui naar huis kan nemen. En ja, de enige trui die hij nog mist. Dus perfect.
3: Op de autocross in Ingelmünster in West-Vlaanderen is een bezoeker in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht na een zwaar ongeval, dat schrijft HLN. Een racewagen die deelnam aan de wedstrijd week van de route af en raakte de man. De bestuurder van de auto is zwaar gewond. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en de wedstrijd werd ook een tijdje stilgelegd. En de federale topministers zitten nog altijd samen over de begroting, al van 12:30 deze middag. Ze zijn op zoek naar zeker 10 miljard om de begroting op orde te krijgen. Vandaag komen er enkele moeilijke kwesties aan bod. Journalist Karel Latree volgt het.
5: De nota van Bart De Wever, het voorstel vandaag, is nog altijd niet evenwichtig voor Les Engagés en vooruit. Het gaat dan vooral over knippen en kappen op het budget dat er voorzien was voor de zorg. Het gaat dan ook over de rijkere mensen, gaan die genoeg gaan bijdragen. Als De Wever daarin schuift, dan komt hij misschien een beetje tegemoet aan Les Engagés, vooruit en CD&V, maar dan duwt hij de MR verder van zich weg.
3: De Wever mikt op een akkoord tegen 13 oktober, want dan wil hij zijn State of the Union geven in het parlement. In Italië zijn 24 mensen gewond geraakt bij een brand op een camping aan het Gardameer. Volgens Italiaanse media is er één iemand in levensgevaar. Zo'n 20 vakantiewoningen en verschillende auto's zijn vernield. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het vuur is intussen wel onder controle. Iran is bereid om de straat van Hormuz te heropenen, maar koppelt daar wel 7 voorwaarden aan. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter gezegd. Zo moet de VS onder meer de blokkade van Iraanse havens opheffen, alle militaire acties tegen Iran stopzetten en bevroren Iraanse tegoeden vrijgeven. De kans is klein dat de VS op al die voorwaarden zal ingaan. Vanavond is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima vannacht rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
6: De beste muziek hoor je nu in Muziek Mozaïek.

We begonnen met stevig werk van Status Quo en Whatever You Want uit 1979. Voordat het weekend helemaal voorbij is, is er nog muziekmozaïek. En dat tot en met 20 uur. En daarna krijg je nog een uurtje romantica met gewoonweg non-stop platen die ik voor jou geselecteerd heb. Met rustige platen, platen waar je mee je vriendin of vriend of man of vrouw of weet ik veel wat, je broer of zus mee kan knuffelen mee, van alles kan mee doen met leuke achtergrondmuziek zoals je dat van ons gewend bent. Wel, we zijn stevig begonnen. Dankjewel ook aan onze vorige collega Raf Vermoeze die ook alweer op zondag namiddag de mooie plaatjes aan elkaar praten en de andere collega's uiteraard ook wel. Goed, dan is het nu tijd geworden dat we eventjes terug wat rustiger aan gaan doen. Hè. Koningin voor de Nacht is van Salem Segers. Die komt er zometeen aan. Maar ik heb ook nog deze fijne. Dit is Waxe Music uit 82. En dat met het liedje Avalon. Een hele fijne avond allemaal. Moest je aan tafel zijn. Smakelijk eten.

Os FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Koning Ging voor één nacht was even een van de betere platen van onze Salem Segers. We zitten op zondagavond en dat betekent dat we dan plaatjes spelen van de jaren 50, 60, 70 en 80. Platen waar jij toch wel leuke herinneringen kan van ophalen op een zondagavond, waarom niet, hè? Ik kan nog eventjes met Nederlandstalige platen blijven en dan gaan we zomaar eventjes over naar onze fijne Wiltura. Ga nooit alleen naar Venetië. Dat zijn zowat de platen die op zondagavond zeker en vast in de smaak vallen.

0: regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zeg schaat, is ons huis nu nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be.
3: Amai.
1: Ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haalvert. Of bel 053-83-1906.
4: Pols FM.
5: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
6: Gerrit de Groot, voor Radio Pros.

Jimmy Bohan. En dat met speak en plaatje, een disco plaatje uit de 70s. Maar dit komt uit de 80s natuurlijk. Hè. Helemaal vrolijk, helemaal opgewekt. Een heerlijke, lekkere plaat van onze Eddie Gwen. Give me hope, Joanna. En dat op een zondagavond zoals deze. Ik hoop dat jij een fijn weekend hebt.

de platen die ik draai. Ik hoop van wel natuurlijk, hè, want als je geniet, dan kan je blijven luisteren. Ik heb nu een plaat klaarstaan. Ik weet niet of dat er een kortere versie van bestaat. Maar in ieder geval, de plaat die ik ga draaien duurt 7 minuten. Ik hoop dat je dat niet beu wordt, want het is een lange plaat weliswaar. Maar het is Mr. Bob Marley en die zegt dan No Woman, No Cry. Wel, na 1974, het was toen een slimme man eigenlijk, hè, want ja, hij is niet voor de vrouwen gevallen blijkbaar. Ofwel is hij voor de vrouwen gevallen, maar voor de verkeerde. Dat zou ook nog wel eens kunnen. Enfin, ik ga je met rust laten. Ik ga je 7 minuten laten genieten van deze plaat, jongens. Deze Mr. Bob Marley.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

elke avond op Radio Pros. Muziekmozaïek. Radio Super.

eigenlijk is dit geen plaatje dat tussen dit programma past, maar ja, we moeten hem af en toe nog wel eens draaien. Het is de laatste keer dat ik hem draai, want in de romantica draai ik dat uiteraard niet, hè, want dan hebben we romantische platen. En dan in één keer Steven Tielis ertussen en die Piet Huizen eruit er nog eens bij. Nee, dat gaat niet gebeuren. Maar fijn, nu hebben we hem nog wel gedraaid, deze supertip van de week, voor de laatste keer, want morgen is er alweer een nieuwe supertip. Hè. Dit is dan weer een liedje van 1986, midden jaren 80, scoorden zij de ene hit na de andere. Hè. Ze zijn begonnen in 84 en in 87 hebben ze de laatste hit gemaakt. Dit is More Than Talking, Brother Louie Louie, op een fijne zondagavond. Beste vrienden, van harte welkom natuurlijk. Hè.

heeft dus een Franstalige klassieker opgezocht en dat was onze Monsieur Adamo. En dat is een van de betere platen dat hem ooit in de jaren 60 heeft gemaakt. Ik heb nog twee platen voor jullie klaarstaan. Dat is Bonnie M met Sunny. Dat is allemaal lekker en voorzichtig. En dat is een leuke plaat om nog eens terug te horen. Maar we gaan ook eens terug naar Nederland. Niet met een Nederlandstalige plaat, maar wel met een hit. Jongens, ik ben blij dat ik dat nog eens draai, want dat is al heel lang geleden. Ken je het nog? Love is in your eyes. En dan gaan we er eventjes terug naar...

0: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Pros FM. Goedenavond.
5: Elke avond op Radio Pros. Muziek.

Girl, dat zou je van kunnen gezegd hebben. Hè. The Girl Loves Madonna. Maar ze is zo'n klein beetje uitgezongen. Ze heeft wel een nieuw album uit, maar dat is niet dat dat echt gaat doorbreken bij ons in Vlaanderen blijkbaar. Who's That Girl was dan weer een plaat uit 1987 dat wel doorgebroken is. En dat ook wel een dikke hit werd voor Madonna. Welkom in het tweede gedeelte op een zondag lekker als deze. Ja, later dat het wordt, hoe meer dat het is van, ja, het weekend is weer voorbij. De werkdag staat weer klaar om morgen te beginnen. Maar zover zijn we nog niet. We gaan nog eens lekker genieten van heerlijke fijne muziek dat ik voor jou heb uitgekozen. De Tramps komen zo meteen langs met Hold Back the Night, maar eerst hebben we deze geweldige, een Franstalige klassieke van Michel Sardou, La Melodie d'Amour. Goeiedag.

Bos FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Ik kan je niet missen. Hij had 2 bloedmooie rode rozen voor haar gekocht. Als dat genoeg was, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, het was toch wel een schone geste dat hij gedaan heeft. Die Bobby Prins. 2 mooie rode rozen voor haar. Enfin. Goed, wat heb ik dan klaarstaan nog? Net voor de boodschappen krijgen van mij ABC met All of My Heart. En na de boodschappen, dan gaan we een paar discoplaten spelen. Uit de jaren 70 en eentje zelfs uit begin jaren 80. Wat het zal worden? Blijf luisteren en je komt het allemaal te weten. Dit is ProZFM trouwens. ProZFM, dat is de zender die je doet verbazen. Dat is de zender die zegt, voilà, wij draaien muziek van jaren 50 tot 2026. Vanavond niet natuurlijk, want we draaien alleen maar 50, 60, 70 en 80. Dit is de formatie ABC.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Molitaan.
2: Pols FM.
3: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Ze kwamen uit Italië, maar ze zijn achtergebleven met een geweldige klassieker uit 78 om precies te zijn. La Bionda, One For You, One For Me. Fijn dat je nog altijd afgestemd bent op deze zender met muziekmozaïek tot en met 20 uur met heerlijke fijne platen. Maar dan gaan we een uurtje non-stop genieten van romantica. Dat is een uurtje lekker genieten van elkaar en natuurlijk van de heerlijke fijne muziek. Dit is Sylvester en die hebben het over The Band of Gold. En dan kan dat wel best zijn, want die hebben geweldige gouden hits achtergelaten. Een van die klassiekertjes komt uit 1983. Dit is Sylvester.

uit de zomer gepakt van de jaren 70. Maar ja, de zomer is inderdaad wel voorbij. Maar het is nog altijd vrij zacht weer. Het is ook nog vrij zonnig weer. Dus ik dacht, ik ga nog eens een zomerrit draaien van 10cc, Draklak Holiday. Het moet niet altijd hetzelfde zijn natuurlijk. Hè. Goed, van 10cc gaan wij even dus over naar een andere plaat, die toch ook wel zeer duidelijk is. En dan heb ik er nog twee voor de boodschappen. De Mavericks komt eraan met Piso Rico en ook deze van onze Diana Ross. En ik weet dat iedereen, wat ik de plaatjes die ik draai, dat toch wel iedereen toch wel een keer...

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: Boxer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
2: De beste muziek hoor je nu in Muziek Mozaïek.

Wat een heerlijke fijne dame toch. En wat een heerlijke stem. En vooral, wat een mooie plaat hier. Deze Ça, c'est ma chanson. En dat onze Petula Clark. Man, man, man, dat is wel echt genieten. Hè? Dat zou ook perfect passen in een plaatje Romantica. Maar die moeten we nog wel eventjes voor jou opzoeken. Zodanig dat je ze straks tussen 20 en 21 uur kan beluisteren. Dan gaan wij nog eens eventjes terug naar Annie Lennox en Dave Stewart. De formatie noemde zichzelf Eurythmics. En een van die grote successen, die ga ik toch nog eens draaien voor jullie. Hè. Het is lang geleden dat ik hem nog gespeeld heb. Ik dacht, die moeten vanavond nog bij zijn. Dit zijn Sweet Dreams. Heerlijk fijn om mee weg te dromen en eerlijk nog eens fijn te genieten. Misschien heb ik het er dit weekend nog wel op gedanst. Wie zou het zeggen, hè?

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Dat is lekker rock'n'roll, dat is lekker genieten van de 60s ook wel. Deze Tini Lopez en This Land is Your Land, absoluut. Beste vrienden, ik ben uitgepraat. Geniet nog van de romantica. We zijn er morgen weer met Hits in de Spits. En dat op maandagavond of maandag de late namiddag, zo zou ik het ook willen kunnen zeggen. Als alles goed gaat, reik ik nog Michel Depeche met Pour une Flirt avec toi. Maar ik heb ook nog Tom Jones en Help Yourself. Dan zeg ik tegen jullie, geniet nog van de avond. Geniet nog van de laatste uren van de zondag. Ja, ja, het zal wel zijn. Dit is Tom Jones, Help Yourself. Graag tot morgen. Slaap wel voor straks. Love it.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
6: Romantica. Romantica.
7: Romantica.
6: Romantica. Romantica.
8: Gerrit de Groot voor Radio Pros.

FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radioprost.be.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Pros FM.
5: Regionaal nieuws.
6: Griezelliefhebbers en gezinnen, opgelet, want de herfst begint spannend in Haaltert. Komend weekend, op zaterdag 10 oktober, opent fotostudio Rebel in de Bruelstraat de deuren voor een groot Halloween griezelweekend. De studio is volledig omgetoverd tot een magische wereld vol pompoenen, spoken en skeletten. Overdag is er een grote familiedag waar kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen en vanaf 5 uur 's middags kan je er terecht voor een unieke fotoshoot in griezelstijl. De familiedag start zaterdag overdag in de Bruelstraat in Haaltert. En volgend weekend staat Nienoven in het teken van een heel bijzonder jubileum. Op zaterdagavond 10 oktober kan je in de prachtige historische Abdijkerk genieten van een sfeervol jubileumconcert. Het concert wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarige bestaan van het bekende Dr. Hemelrijk Comité. Een unieke kans om te genieten van schitterende muziek in een adembenemend en historisch decor. Op zoek naar een superleuke en interactieve activiteit met kinderen volgend weekend? Kom dan op zaterdag 10 oktober naar het Utopia Café in Aalst. Daar strijkt de Kioskobot neer. Het is een unieke mobiele pop-up escape game, speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders. Samen los je leuke puzzels, raadsels en behendigheidsspellen op om de robot weer op gang te krijgen. Het spel start zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends in de Utopia Bibliotheek in Aalst. Gezellig denkwerk en gegarandeerd spelplezier voor het hele gezin. En voor de liefhebbers van puur en meeslepend theater, opgelet. Volgend weekend kan je in Erpenmeren gaan genieten van een absolute topvoorstelling. Op zaterdagavond 10 oktober staat meesterverteller en acteur Warre Borgmans op het podium van Cultuurhuis Emotia met de hartverwarmende monoloog Rozeke. Een prachtig stuk vol emotie, herkenbare verhalen en een flinke portie humor. De voorstelling in Emotia begint zaterdagavond om 8 uur. Een perfecte tip voor een sfeervolle en kwalitatieve zaterdagavond dicht bij huis. Tickets reserveer je eenvoudig vooraf via de website van Erpenmeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-330218. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
3: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Molitaan.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: De federale regeringsonderhandelingen zitten erop voor vandaag. Het kernkabinet is zonder akkoord uiteengegaan. De topministers hebben de hele begrotingstabel overlopen, maar de verschillen tussen de partijen zijn nog te groot, klinkt het. Het gaat onder meer over besparingen in de zorg en over de btw-tarieven. Morgen praten de ministers verder in werkgroepen. Woensdag komt het kernkabinet dan opnieuw samen. 4 op de 10 bossen in Vlaanderen zijn privé-eigendom. Dat blijkt uit cijfers van natuurorganisatie De Bosgroepen. Het gaat om ongeveer 60.000 hectare. Steeds meer mensen willen een eigen stukje bos, zegt Dries Moerloze van De Bosgroepen.
4: We verwijzen vaak naar corona voor heel veel dingen, maar dat heeft er zeker ook toe bijgedragen. We merkten ook op het moment dat mensen wel meer naar buiten mochten gaan, dat er heel veel werd gewandeld en dat heel veel mensen ook nagedacht hebben van ja, eigenlijk die bossen en die natuur, als het erop aankomt, is dat echt essentieel. En hoe mooi zou het niet zijn als we een eigen stukje bos zouden hebben waar we altijd naartoe kunnen gaan, met vrienden, met ons gezin.
3: Vandaag start trouwens de Week van het Bos. De Verenigde Staten willen eind deze maand nog gesprekken organiseren met Rusland en Oekraïne. Dat zei Oekraïns president Zelensky tijdens het bezoek van de Duitse bondskanselier Merz aan Kiev. Het is wel nog niet duidelijk wanneer die vredesgesprekken dan zouden plaatsvinden. Begin vorige maand zaten Amerikaanse onderhandelaars al apart samen met Oekraïne en Rusland. Die gesprekken zouden toen positief zijn verlopen. In Brazilië kennen ze straks de resultaten van de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. 158 miljoen Brazilianen kiezen dan hun nieuwe president. Het gaat tussen de huidige linkse president Lula da Silva of de conservatieve Flavio Bolsonaro. Dat is de zoon van ex-president Jair Bolsonaro, die veroordeeld is omdat hij een staatsgreep plande. Een knappe prestatie van Remco Evenepoel. Hij is nu ook Europees kampioen op de weg. Hij haalde het na 190 kilometer van de Italiaan Giulio Ciccone. Het was een echte millimetersprint. Evenepoel heeft nu alle truien in het wielrennen minstens één keer gewonnen.
5: Nadat ik alle truien begon binnen te halen, was dit echt wel een soort must. Wilde ik die echt wel halen. En het is blijkbaar het kampioenschap dat me altijd het meeste moeite kost om het te behalen. Zeker vandaag was het ook weer heel spannend. Het is geweldig. Ik denk, het is heel leuk om alle kampioenschappen met de Olympische Spelen bij te hebben gewonnen. En dat is iets dat ik nu iets minder op kan gaan focussen en misschien een beetje doelen herleggen.
3: Volgende week zaterdag rijdt Evenepoel de Ronde van Lombardije. Vanavond en vannacht eerst nog helder, daarna wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er eerst nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer, vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook frisser.
6: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.
8: ProzFM 105.5 107.1

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Griezelliefhebbers en gezinnen, opgelet, want de herfst begint spannend in Haaltert. Komend weekend, op zaterdag 10 oktober, opent fotostudio Rebel in de Bruilstraat de deuren voor een groots Halloween griezelweekend. De studio is volledig omgetoverd tot een magische wereld vol pompoenen, spoken en skeletten. Overdag is er een grote familiedag waar kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen en vanaf 5 uur 's middags kan je er terecht voor een unieke fotoshoot in griezelstijl. De familiedag start zaterdag overdag in de Bruilstraat in Haaltert. En volgend weekend staat Ninove in het teken van een heel bijzonder jubileum. Op zaterdagavond 10 oktober kan je in de prachtige historische Abdijkerk genieten van een sfeervol jubileumconcert. Het concert wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarige bestaan van het bekende Dr. Hemelrijk Comité. Een unieke kans om te genieten van schitterende muziek in een adembenemend en historisch decor. Op zoek naar een superleuke en interactieve activiteit met kinderen volgend weekend? Kom dan op zaterdag 10 oktober naar het Utopia Café in Aalst. Daar strijkt de Kioskobot neer. Het is een unieke mobiele pop-up escape game, speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders. Samen los je leuke puzzels, raadsels en behendigheidsspellen op om de robot weer op gang te krijgen. Het spel start zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends in de Utopia Bibliotheek in Aalst. Gezellig denkwerk en gegarandeerd spelplezier voor het hele gezin. En voor de liefhebbers van puur en meeslepend theater, opgelet. Volgend weekend kan je in Erpenmeren gaan genieten van een absolute topvoorstelling. Op zaterdagavond 10 oktober staat meesterverteller en acteur Warre Borgmans op het podium van Cultuurhuis Emotia met de hartverwarmende monoloog Rozeke. Een prachtig stuk vol emotie, herkenbare verhalen en een flinke portie humor. De voorstelling in Emotia begint zaterdagavond om 8 uur. Een perfecte tip voor een sfeervolle en kwalitatieve zaterdagavond dicht bij huis. Tickets reserveer je eenvoudig vooraf via de website van Erpenmeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM. Goeienacht.

Bos FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de